vuurwerkperk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: 24 uur per dag muziek en informatie vanuit het hart van Elburg.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Aan op de kabel, als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de revolutionaire garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Robert De Niro, Waiting in plaats van Bananarama. Goedemorgen, het is alweer woensdagmorgen, de 8e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren op Loco en Loe FM. Alweer woensdag, het midden van de week. Het gaat snel, hè? Alweer de 8e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staan er weer klaar. Ook leuke muziek in de playlist. Dus dat betreft dan, ja, zijn we er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

En Captain and Tennilly doen it to me one more time. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 8e van de juli maand. En het is vandaag de Wereldonthullingsdag. Dus na deze dag geen geheimen meer. Nee, het is Wereldonthullingsdag.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Terug in de tijd en wel naar het jaar 1962. Bobby V was dat. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Virgil van Dijk, Nederlandse voetballer. Is vandaag 35 jaar geworden. Hij kan de verjaardag gewoon thuis vieren. En wie zijn er vandaag nog meer van de jarig? Nou, Renata Schutte is een Nederlandse presentatrice, maar ook fotomodel. En Renate is vandaag 52 jaar geworden. Mickey Hoogendijk is een Nederlandse fotografe, maar ook actrice, een presentatrice. En ook fotomodel is vandaag 56 jaar geworden. En Linda de Mol, Nederlandse televisiepresentatrice en ook actrice, wie kent haar niet, hè? Linda de Mol, is vandaag alweer 62 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer open? Volgens mij had ik er nog één gevonden. Ja, Maria van Dalen is een Nederlandse dichteres, maar ook schrijfster. Is vandaag 76 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

0: Albert Hammond. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Er zijn vrij veel wolkenvelden en zo nu en dan schijnt even de zon. Heel lokaal kan het een beetje spetteren, maar de hoeveelheid valt erg mee. Aan de westkust breekt in de middag wat vaker de zon door. En het zonnigste is het waarschijnlijk in Zeeland. Het wordt 20 tot 22 graden in het noordelijke kustgebied. In het midden van het land is het 23 tot 24 graden. En in het zuiden ligt de middagtemperatuur tussen de 24 en lokaal 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is de Roberts met Tonight.

Tonight, de plaat van de Rubettes, de mannen in de witte pakken. Ja, en ze kunnen heel erg hoog zingen. Het was een plaat uit 1974. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Morgen 25 graden, een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 2 uit het noorden, dus ja, weinig wind uit het noorden. Vrijdag een zonnige dag, een gehele zonnige dag. 27 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. En zaterdag ook een zonnige dag, dan 29 graden met een windkracht 3 uit het noordoosten. Dan gaan we kijken naar de weercijfers. Vandaag toch nog een 7, morgen een 8, vrijdag een 9 en zaterdag ook een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, ook hoge temperaturen. Ja, echt zomers. Ja, echt zomers. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst de plaat van de Harry's.

Vroeg of laat, een plaat van Toontje Lager. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden, 2019. De Duitse bank kondigde aan dat wereldwijd 18.000 banen gaan verdwijnen. Een van de grootste banken van Europa heeft al jaren te kampen met slechte resultaten, hoge kosten en miljarden boetes vanwege onder andere schandalen. Ja, gebeurde in 2019. En 1997 bij een busongeluk in Egypte, Aswan was dat, er komen 8 meest jonge Nederlandse toeristen om het leven. Dat was in 1997. 2023, SBS 6 zendt de eerste aflevering uit van het televisieprogramma De Talent Scouts, gepresenteerd door Kelvin Boerma. En wat hebben we nog meer gevonden? Volgens mij waren ze dat wel zo'n beetje. Ik heb hier nog een berichtje uit 2006. In de Amsterdamse Arena vindt voor de 5e keer het Nederlandse dance event plaats. Sensation Black. Ja, dat was in 2006. En nog een berichtje uit 2010. Het attractiepark Toverland opent de attractie Scorpios. Dat was in 2010 op deze datum.

Gypsy, een plaat van Fleetwood Mac. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal met Albert Vierhuis, de midweekaflevering. Hij gaat de week door Middenzager met Broodjebal. En dan vanaf 2 uur tot en met 7 uur Locomotief, dus non-stop hits. En dan van 7 tot 11 uur de Nedertaler met Gerrit van der Linden. En van 11 tot 12 uur ook Nedertaler non-stop, ook met Gerrit van der Linden. Tot zover de programmering van Loco FM.

Op straat, een plaat van Guus Meeuwis en Van Gans. Straks na 9 uur weer Mannetje van de Radio op Loco FM. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort tussen 9 en 12 uur weer de mooiste zeezender hits uit de jaren 60, 70 en 80. En verder kun je 2 waardebonnen winnen te waarde van €200. En de Tour Klassieker is deze ochtend van Amanda Lear met A Follow Me. En de troetenschijf van Mutt met A Secrets That You Keep. Dat onder andere dus bij Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, inmiddels alweer bijna 8 uur. We gaan er zo even uit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de 2e uur van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we straks wel even. En nog een plaat van Roxy Music. Maar eerst de instrumentale plaat. Hier is Koekeloeke Koekoe Paloma. Ja, Koekeroeke Roekoe. Zeg ik het goed? Koekeroeke Roekoe. Ja, zo is het, ja. Nou, in ieder geval een plaat van Vader Abraham en de Showorkest. Wat een leuke plaat.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken gaat de ochtendspits vrij soepel. Behalve dan op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Vanaf Amersfoort tot aan Barneveld. 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Er is één rijstrook dicht. En de N50 naar Zwolle staat erbij, tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

If I Could Turn Back Time, een plaat van Cher uit 1989. Het eerste plaat alweer van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Lou en Loco FM op de vroege woensdagmorgen. Ja, het is vandaag alweer de 8e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek. Nou, we kijken even naar het laatste blokje. Het Nederlandstalige blokje. Ja, Connie van den Bos, Rudy. Met samen een straatje om ook leuk op te draaien. En de Sneeuwbal Trio, Danny Christian. Dus een leuk Nederlandstalig blokje, dat gaat leuk worden. Dus we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

aan mijn moeder vragen. Bloem met Even aan mijn moeder vragen uit 1980. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 8 juli. Vandaag de Wereldonthullingsdag. Dus na vandaag geen geheimen meer.

YMCA in plaats van een Village People. Straks na 12 uur weer broodje ballen op Local FM. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, we kijken even op zijn Facebookpagina. Even kijken wat staat hier. Om 12 uur gaan we op weg naar de zomervakantie van 2026 van tijdens broodje bal. En we gaan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van augustus 1977 en maart 1988. In het lunchpakket om 12:30 is dat Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life. En verder in de aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen en twee keer een oud Veronica's alarmschijf. En om 13:50 de verfkwast top 3. De Hollandse douwtrapper is dit keer van het Klein Orkest met Laat Mij Maar Alleen. Dus dat onder andere bij Broodjebal straks na 12 uur op Local FM.

Rosanna, een plaat van Toto uit 1982. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur Ellen versus Rob. Een herhaling is dat. En dan van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. Mimmekor op pad van 6 tot 7 uur. En van 7 tot en met 10 uur tijdloze hits op de radio. De tijdloze herhaling is dat. En dan muziekcarousel ook non-stop hits van 10 tot 11 uur. En dat is tot 12 uur trouwens. Ja, non-stop hits dus de nacht in met lekkere hits op Lou FM. Ja, we gaan verder met de classics. Met een plaat uit 1972, My Lady of Spain.

0: Love Is All, een plaat van Roger Glover. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Er zijn vrij veel wolkenvelden en zo nu en dan schijnt even de zon. Heel lokaal kan het een beetje spetteren, maar de hoeveelheid valt erg mee. Aan de westkust breekt in de middag wat vaker de zon door. En het zonnigste is het waarschijnlijk in Zeeland. Het wordt 20 tot 22 graden in het noordelijke kustgebied. In het midden van het land wordt het 23 tot 24 graden. En in het zuiden ligt de middagtemperatuur tussen de 24 en lokaal 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Blondie.

The Tide is High, een plaat van Blondie uit 1980. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een zonnige dag, af en toe bewolking, 25 graden, dus qua temperatuur lekker. En een windkracht 2 uit het noorden. En vrijdag een zonnige dag, geen wolkje aan de lucht, 27 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten, dus alweer 27 graden. En zaterdag zelfs 29 graden, dus tegen de 30 graden aan. En de windkracht 3 uit het noordoosten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 7, morgen een 8. Vrijdag een weercijfer 9. En zaterdag een weercijfer 9. Dus hoge weercijfers, hoge temperaturen. Ja, echt zomers, hè. Dus ja, een broodje bal had het wel een beetje goed, hè. Ja, op weg naar de zomervakantie. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat van ABBA met Ring Ring.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en op de meeste plekken in de regio valt het gelukkig wel mee qua lengte van de files. Toch zijn er nu twee bijzonderheden op dezelfde snelweg. De A1 vanuit Amsterdam richting Apeldoorn. Allereerst in de file staan voor Naarden, 4 kilometer en 25 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en zijn twee rijstroken dicht. Dan heb je die file gehad, een stukje verderop opnieuw in de file tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 50 minuten komt daardoor een pechgeval. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan dus beter omrijden via Arnhem over de A12 en vervolgens de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Forever Live and Die in plaats van Orchestra Maneuvers in the Dark. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1962, was 3,4 graden. En de hoogste was gemeten in 2023, was 32,2 graden. En de langste neerslagduur was in 2014, was 12,6 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1965, was 29,9 millimeter. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. Misschien wel het gezelligste blokje van de ochtendspits. En wat gaan we dit keer draaien? Het Rudy Karel komt voorbij, maar ook een sneeuwbaltrio. En we beginnen met Danny Christian.

leuk, hè? Een sneeuwbaltrio met AD, mijn kleine Paloma. En ook Danny Christian met Besa Me Mucho. Ja, en wel de Nederlandse uitvoering. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen donderdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks bij de loco. Willem van den belt met het mannetje van de radio. Nou, Willem heeft de playlist alweer gevuld. De laatste nieuwtjes uitgezocht. En ook een spelletje voorbereid. Dus straks weer Willem van der Belt op de radio met Mannetje van de Radio. En daarna Broodje Bal met Albert Vierhuis. Bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En Bart was ook weer lekker vroeg in de studio. De bottenschijf staat er weer klaar, zo te zien. En ook de playlist is weer lekker gevuld. Ook de laatste nieuwtjes bij Bart weer uitgezocht. Dus dat betreft dan is Bart ook weer hartstikke goed bezig. En vanmiddag ook weer middagmatinee met Jeanette. We hebben nog een paar platen voor jou. En doen we dit keer met Connie van der Bos met een roosje met roosje. En beginnen met Rudy Karel. Eerst de hond uitlaten, hè? Ja, en samen een straatje om. Heet het morgen.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd twee lange files op dezelfde snelweg. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Eerst in de file voor Naarden, ongeveer een kwartier extra. Komt door bergingswerk na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A1 richting Apeldoorn vervolgens file tussen Amersfoort en Barneveld. 50 minuten door een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nergens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Zo, als de spieren nu nog niet los zijn, dan weet ik het ook niet meer. Tracy Ullman met Break Away en daarvoor de bottenschijf voor deze week. Senna samen met Sven Versteeg en Vuurwerk. Het is bijna 8:45. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdagaflevering van het Muziekmuseum. En dat betekent tot aan 12:00 bijna 3 uur lang muziek en info hier op LoFM. Zoals je dat gewend bent, LoFM Zomerradio. Nou, wat betreft het Muziekmuseum, of het nou over zomerradio, herfstradio of winterradio hebben, dat is er gewoon 's ochtends van 9 tot 12. Wat deze woensdag betreft, maar meteen even met de billen bloot. Want vandaag voorlopig even de laatste uitzending voor deze week van het Muziekmuseum. Is er dan morgen geen Muziekmuseum? Jazeker, collega Aad Withaar zit hier morgen tussen 9 en 12. En dan toch een klein goedmakertje. Aanstaande vrijdagmiddag tussen 2 en 4 komen wij elkaar weer tegen op de radio bij Studio Elburg op vrijdag. Dus wat dat betreft, vandaag even de laatste, morgen even niet en dan vrijdagmiddag spreken we elkaar weer. Of dat belangrijk is, nou ja, prima, doe met de informatie wat je ermee wilt doen. In ieder geval zomerradio LoFM. En wat hebben we vanochtend al meegemaakt? Nou, collega Dries Smit, hij was er weer. Hij zat op de praatstoel achter het spreekijzer, want ja, zo wordt dat genoemd. En wat Dries betreft, ja, hij was er weer helemaal. En dan heeft hij het wel over het Hollandse kwartiertje. Misschien wel het gezelligste blokje van het hele programma. Nou, Dries, ik moet je eerlijk vertellen, ik vind de rest ook niet verkeerd, hoor. Nee, wat dat betreft, gewoon aangenaam muzikaal genieten. 'S Ochtends tussen 7 en 9. Misschien wel wakker worden. Misschien ben je ook al wel al lang wakker en heb je al verschillende werkzaamheden gedaan. Of ben je aan het werk, maakt allemaal niet uit. 'S Ochtends tussen 7 en 9 de muzikale ochtendspits met Dries hier op de radio. En wat betreft die records, ja, hij waagt zich nog niet aan de voorspelling van een nieuw warmterecord. Hij heeft het nog niet zo uitdrukkelijk gehad over de op handen zijnde hittegolf. Maar wat niet is, kan er komen, hoor. Nou, in ieder geval wat Dries betreft, hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Zo dadelijk, de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Ik denk dat ik de voorpagina van de Telegraaf er ook maar eventjes bij pak, want ik zie daar staan: weiger gemeente Westland zet de hakken diep in het zand tegen de komst van een AZC. De minister wil hart tegen hart. Nou, bij de gemeente Westland zeggen ze, kom maar op. Nou, ben benieuwd hoe dat afloopt. In ieder geval, de voorkant van de krant, zo dadelijk het uitgebreide weerbericht tussen 10 en 11, uurtje poldergoud. En in dat uurtje poldergoud, ja, moet ik toch nog even terugkomen op de uitzending van gisteren. En dan heel in het bijzonder even, de liedjes die ik voor de wel vaker genoemde Gijsje Franke draaide. Nou, ik kreeg daar reacties op. En ik zal er nu nog niet vertellen. Gewoon blijven luisteren. Maar straks om 10:30 dan kom ik daar even op terug. Dus wat dat betreft, gewoon blijven luisteren. En dan tussen 11 en 12 alweer het laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. En ja, dat derde uur, dat wordt eigenlijk wel zo af en toe genoemd het voorprogramma, het vooruurtje van de middagmatinee met Jeanette. Nou, kijk eens aan. Voldoende reden om te blijven luisteren naar LoFM. Tot 12:00 dus het Muziekmuseum.
1: Dit is LoFM, jouw streekradio met Bart van Dijk. LoFM.

Italo dance muziekjes. En ja, een bijzonder plaatje is dat. Want het plaatje heeft namelijk een heel lang intro. En nou ja, voor diegenen die denken, intro, wat heeft hij het nu weer over? Nou, ja, misschien weet je het ook wel. Maar intro is altijd het begin van een plaatje, het begin van een liedje. Totdat de artiest begint te zingen. Of artiesten natuurlijk. En bij de ene plaat is zo'n intro wat langer dan de ander. Nou, zo'n intro wordt heel veel gebruikt. Tenminste, vroeger werd dat bijna door iedere presentator gebruikt. Om dan, nou ja, dat intro vol te praten met wat informatie over de artiest van het plaatje of gewoon wat andere dingetjes waarvan de presentator dan vindt dat dat belangrijk is om even te vertellen. Misschien vindt hij dat soms wel belangrijker dan dat de luisteraar dat vindt. Die denkt, nou, hou nu maar je mond en laat me maar gewoon luisteren. Nou ja, dat is ook voor iedereen verschillend. Maar waarom zeg ik dat? Nou, het intro van dit plaatje van Silver Pot Solly, Around My Dream, was 1 minuut 25. Dus dan kun je heel veel vertellen. Nou, en waarom zeg ik dit? Collega Bert-Jan Dokter op de zaterdag van 12 tot 2 met Op Dokters Recept. Die heeft altijd liedjes. En ja, dan denk ik bij mezelf wel, hoe komt er aan dat liedje, aan zo'n lang intro? Hij doet dat op een of andere hele slimme montage manier. En het komt altijd goed uit bij hem. Ja, dan is hij klaar met praten en dan beginnen ze meteen te zingen. Nou, dus wat dat betreft, en waarom zeg ik dat? Nou, ik complimentjes voor Bert-Jan, zoals hij dat altijd keurig doet. Maar aanstaande zaterdag dan is Bert-Jan er niet. En is er dan geen Op Dokters Recept? Jazeker, dan is het op Jeanette's Recept. Ja, het Dokters Recept van Jeanette. Dus ik ben heel benieuwd of die aan het begin van op Jeanette's Recept aanstaande zaterdag na de bottenschijf ook zo'n heel lang intro monteert. En dat ze dat dan volpraat met informatie over het programma. Nou, wie weet doet ze dat en wie weet doet ze dat ook niet. Hoeft ook niet hoor, het is helemaal geen must, maar ja, het schoot me zomaar ineens te binnen naar aanleiding van het lange verhaal, het lange intro aan het begin van het plaatje van Silver Pot Solly. Nou, ik heb nu onderhand ook al 1 minuut 25 gepraat, dus ik had die plaat er ook voor kunnen gebruiken. Zo zie je maar weer. Je luistert naar het altijd prettige muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar de OFM. Hier is de Steve Miller Band.

0: Steve Miller en zijn band en Jet Airliner brengt mij bij de krant van vandaag, woensdag 8 juli 2026, de voorkant van de Stentor. Verplicht aan het leger te leveren in een noodgeval. Er is een nieuwe wet in aantocht, want in een noodsituatie moet een beperkt aantal bedrijven gedwongen kunnen worden om spullen te maken voor de krijgsmacht. Ook kunnen hun voorraden worden gevorderd. Ja, hebben we in Nederland eerder meegemaakt, 40-45. Ja, je moet er eigenlijk niet aan denken dat er weer zo'n periode komt. Wil je echt op je geld letten, maar toch lekker uit eten gaan in een populaire vakantieplaats? Ja, dan moet je wel even een eindje reizen. Want dan kun je het beste naar Skopje gaan en dat ligt in Noord-Macedonië. Een 3-gangen diner voor 2 personen hoeft hier niet meer dan 3 tientjes te kosten. Dan, als we het over geld hebben, een stagevergoeding voor elke student. Mika Groot-Wesseldijk, hij blijft strijden. Elke student verdient dezelfde stagevergoeding. MBO, HBO, maakt allemaal niet uit. Dat vindt hij althans en hij is een 19-jarige Apeldoorner. Er moet een duidelijke lijn komen. Dan, spuiten met gif. Hoeveel ruimte moet er zitten tussen woningen en akkers waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt? Daar zou een rekenmodel voor gemaakt kunnen worden. Maar de staatssecretaris, ja, ik weet niet of die zelf niet zo goed is in rekenen, maar die ziet daar geen heil in. Dat kan. Dan Paula en Suus van der Linden. Wat is daarmee aan de hand? Nou, die verkopen Nederlandse kaas aan Fransen en dat loopt als een tierenlier. Nou, om dan toch een beetje in de alcoholsfeer of in de wijnsfeer te blijven. Hoewel, ja, dat weet ik ook niet, maar er is ook vieux kaas. En ja, vieux, dat wordt vervloekt in Frankrijk, want vieux is een Nederlands product. Nou, vandaar dus dat er ook vieux kaas is. Kaas, Nederlands product. Vieux, Nederlands product. Dus nu ook vieux kaas in Frankrijk. Ik ben heel benieuwd of de Fransen dat pruimen. En dan het voetbal. Ja, straks gaan we het er nog over hebben. Wat heb je gisteravond gemist bij het WK voetbal? Nou, onder andere een stunt van je welste. Maar het Argentinië van Lionel Messi ontsnapte gisteravond aan een blamage tegen Egypte. En dat was de voorkant van de krant. Ik zei het net al, Telegraaf zal ik er ook even bij pakken. Ja, hebben altijd toch net even wat andere dingetjes. Ook over die weigergemeente Westland. Ook een heel rijtje met allemaal weigergemeentes. En dat heeft dan te maken met een eventuele komst van een AZC in die plaats. Staat bij dat rijtje weigergemeentes ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, hey, bij de eerste 10 geen Oldebroek. En aanvallen van de VS op Iran afgelopen nacht veel heviger dan eerder. Daar gaat het ook maar door. Nou, de stroomprijs die verdubbelt op een aanstaande winteravond door nieuwe tarieven. En dat betekent mensen die toch een beetje met de energietoestanden mee wilden doen, warmtepomp aanschaffen. Nou, een huishouden met een warmtepomp kan komende winter zomaar €500 duurder uit zijn. Nou, dan toch nog heel eventjes voordat ik straks over het voetbal ga beginnen. Egypte spreekt van een complot. Messi moet in het toernooi blijven. Dat waren dus enkele koppen uit de Telegraaf.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Joey Checker en a lovely door de klok van 9:30. Tijd voor het uitgebreide weerbericht. En daar staat boven warm weer op komst. Deze woensdag die start met veel bewolking. Het blijft wel droog en in de loop van de dag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. In het noorden en oosten houdt de bewolking tot ver in de middag de overhand. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen, donderdag, start in het noorden bewolkt. In de rest van het land is er veel zon en geleidelijk breekt die zon ook door in het noorden. Het wordt van noord naar zuid zo'n 22 tot 28 graden. Overmorgen vrijdag en ook het komend weekend is het zonnig zomerweer. Op grote schaal wordt het zo'n 25 tot 30 graden. Dries, hou het in de gaten. In het zuiden komt het kwik lokaal boven de 30 graden uit. En hou dat ook in de gaten, Dries, want er zit misschien wel weer een record of misschien wel weer records aan te komen. Nou, goed, dat was het weer en zoals ik al zei, warm weer op komst.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

Desmond Dekker, and you can get it if you really want. Nou, dan houden we ons daar maar aan vast. Zo dadelijk even een korte terugblik op het WK voetbal. Want ja, hoe verder we natuurlijk komen in dat WK voetbal, hoe minder wedstrijden er op een avond of op een nacht worden gespeeld. Dus wat dat betreft, ja. Zo dadelijk meer nieuws over de twee gespeelde wedstrijden van gisteren. Maar eerst even weer kippenvel bezorgen bij, ja, je raadt het al als vaste luisteraar, collega Willem Tijdloos Vlieger.

Zwitserland bereikte trouwens 2 keer eerder de kwartfinales, maar dat was voor het laatst op het WK in eigen land. En toen was ik nog niet eens geboren, 1954 was dat. Dan die andere wedstrijd, Argentinië buigt een 2-0 achterstand om in een zege op Egypte. En in de kwartfinale treft het zojuist genoemde Zwitserland, dus regerend wereldkampioen Argentinië, dat eerder op de dinsdagavond na een 2-0 achterstand met 3-2 van Egypte wist te winnen. Inderdaad. En nu krijg je de vraag, tenminste, ik zag het alweer op de socials. Hoho, de tranen van Messi. Zijn ze echt of niet? Want Messi was in tranen na een fraaie comeback tegen Egypte. Hij scoorde er zelf 1 en hij gaf 1 assist. Nou, uiteindelijk won Argentinië dus van Egypte met 3-2. In Egypte en ook de spelers van Egypte en ook de trainers en toestanden. Nou ja, gele kaarten, rode kaart. Ze spreken van een complot, want Messi moet in het toernooi blijven. Nee, er wordt niet gezegd Argentinië moet in het toernooi blijven. Nee, Messi moet dus in het toernooi blijven. Nou, nogmaals, de tranen van Messi, zijn ze echt of geveinsd? Zou zomaar kunnen. Nou, kijken eerst even naar de kwartfinale van morgen. En dat is morgenavond om 10:00. Marokko tegen Frankrijk. En die andere kwartfinale wordt op vrijdagavond gespeeld om 9:00. En dat is dan Spanje tegen België. Nou, de clubs die zich gisteravond plaatsten voor de andere kwartfinale, die andere kwartfinales, die zijn aanstaande zaterdag. Zaterdagavond om 11:00, dan speelt Engeland tegen Noorwegen. Ja, roeien, dat wordt nog wat. In ieder geval Engeland tegen Noorwegen, aanstaande zaterdagavond om 11:00. En dan zondagmorgen om 3:00, die andere kwartfinale. En die gaat tussen Argentinië en Zwitserland. En zal Zwitserland zich wel kunnen keren tegen Argentinië? Of is het inderdaad waar dat Argentinië in de wedstrijd moet blijven, tenminste in het toernooi moet blijven? Nou ja, als ze dat op een eerlijke manier doen, dan is er niks meer aan de hand. Maar er wordt zo af en toe wel wat gesjoemeld met kaarten en dergelijke, wordt er gezegd.

0: Dominique van Surplus, zomerse muziek op Lou FM Zomerradio, ja, zo zou je het kunnen noemen. Daarvoor trouwens de echte, de originele van Dominique en die werd gezongen door Sur Soerier. Ja, zwaar bewolkt in Zwolle in de ochtend. Waarom zeg ik dat? Wat hebben wij te maken met Zwolle? Nou, daar is vandaag het muziekfeest op het plein. Opnames daarvan althans. En dan komt dat binnenkort op tv. Zwaar bewolkt vanochtend in Zwolle. En misschien wel regenopkomst. Nou, wat betreft regen. Daar hebben ze ervaring mee bij het muziekfeest op het plein. Want eerder al werd in Moergestel muziekfeest op het plein opgenomen. En in de stromende regen. Maar ja, na verloop van tijd klaarde het op. En toen werd het toch nog gezellig. Hoewel, ook toen het keihard regende, stond het hele plein daar in Moergestel vol. En ja, Jan Smit zong ook zijn zomerhit Tranquilo. Dus wat dat betreft, nou, dat komt, ik meen, aanstaande vrijdag over een week op tv. En wanneer muziekfeest op het plein in Zwolle op de tv is, dat weet ik niet. Zou zomaar vrijdag kunnen zijn. Maar nee, laat ik daar geen dingetjes over zeggen. Eén ding kan ik daar wel over vertellen. Er komen natuurlijk weer een hele hoop gezellige Nederlandstalige artiesten. Alleen André Hazes junior, die komt niet. Dus de fans van Hazes junior hoeven, nou ja, niet speciaal naar het muziekfeest te gaan als ze hem willen horen zingen, want hij komt niet. Hij heeft andere dingen, andere perikelen aan zijn hoofd. En Jannes komt wel. Dus Appie, als je soms Jannes van dichtbij wilt zien en mis je wel handtekening van Jannes. Nou, Jannes die komt wel. Dat even ter info aan een vaste Jannes-fan in Kampen. Dan nog een ander berichtje. Ik had het al over de Telegraaf en het verhaal over die weigergemeentes. Verschillende gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet zeggen hard te werken aan het realiseren van opvangplekken voor asielzoekers. Ze zoeken dus naar mogelijkheden, zeggen niet bij voorbaat nee, maar nee, er worden naar mogelijkheden gezocht. Procedures en beschikbare geschikte locaties zorgen volgens onder meer Aalten, Gemert, Bakel en Sluis voor vertraging. Minister Bart van der Brink, die over asiel zoeken gaat, besloot afgelopen maandag om burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit te nodigen voor een kopje koffie, maar ook voor een gesprek. En die gesprekken moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen.
1: Lou FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

Brothers. Dit keer niet met Listen to the Music, maar het ging over China Grove. Bijna het eind van het eerste uur van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de bottenschijf Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. En dan is het tijd voor een uurtje poldergoud. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Kom, vier het leven met mij. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Senna samen met Sven Versteeg en Vuurwerk. Het is 10 na 10, bijna 11 na 10. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Oftewel het uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En wat hebben we nog meer te vertellen? Nou, ik zei het al eerder vanochtend. Straks ongeveer 10:30 kom ik nog even terug op het blokje van 3 liedjes. Wat ik gisteren draaide voor Gerrit en Gijsje Franken in Hulshorst. Want, daar kwam een appje op. Nou, Gijsje, maak je geen zorgen hoor. Het is allemaal goed gegaan, maar ik zal straks toch nog even erop terugkomen. En wat ik ook nog niet gemeld heb vanochtend, en dat heb ik bewust niet gedaan, dat is natuurlijk, zoals bijna altijd op woensdag, de column van Arnold Bergmans. Ja, was nog niet aangeleverd vanochtend toen ik hier in de studio kwam. Arnold heeft ook zomerrooster, denk ik. Misschien wel tropenrooster. Maar hij is gearriveerd. En Jeanette heeft hem keurig op de website van Lou Media verteld. Gezet. En wat dat betreft straks dus ook ongeveer 10:30. Oh, heb ik 2 dingetjes om ongeveer 10:30. Nou, moet ik maar zien hoe ik dat ongeveer doe. In ieder geval, de column van Arnold Bergmans staat boven schaduw. En die komt straks ook langs. Wat heb ik nog meer te vertellen? Nou, op dit moment eigenlijk niet. Weet je wat? We gaan gewoon zo dadelijk Jan Smit met Tranquilo draaien. Want daar had ik het net eerder vanochtend ook al over.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Ja, laat alles maar gaan. Ja, daar moet je niet mee op. Daar moet je mee oppassen, laten we het zo zeggen. Jan Smit was dat met Tranquilo. Ja, ik zat net bij de aankondiging van het programma. Ik denk, ik zou nog even iets zeggen over Jeanette. En ja, wat wou ik daarover zeggen? Nou ja, toen kon ik er zo gauw niet opkomen. Toen denk ik bij mezelf, nou laat ik dan maar zeggen dat de column van Arnold keurig door Jeanette op de website van loumedia.nl is geplaatst. Maar terwijl ik zat te luisteren naar Jan Smit, dacht ik, oh ja, dat wou ik nog even zeggen. Jeanette, als je luistert. Gisteren waren we met z'n tweeën een klein beetje aan het zoeken in de Louavem muziekmiddag matinee muziekcomputer. En toen konden we een bepaald liedje wat Jeanette wou draaien niet vinden. Nou Jeanette, hij is gearriveerd hoor. Dus hij staat momenteel in de playlist voor de middag matinee. Zo dadelijk als eerste liedje na de bottenschijf. Ik zal hem niet verklappen, want ja, dan denk je bij jezelf, oh ja, nu weet ik al wat er komt in de middag matinee met Jeanette en ik. Maar nee, ik hou dat nog even voor mezelf. Maar nogmaals, de geruststelling van Jeanette. Hij stond in de computer en hij staat nu op de lijst. Goed, ja. Hazes junior. Vandaag niet in Zwolle, maar Jannes senior wel. Ja. Oh. Dus de fans van Jannes, ach ja. Prima, niks mis mee. Hier is hij ook op Lou FM in het uurtje Poldergoud met Monica. MUZIEK

0: Jannes en Monica. Kijk even naar de website van loumedia.nl, wat berichten. En ik zie daar ook een heel mooi bericht staan, waar boven staat: geen auto's, maar rollators en rolstoelen door de wasstraat. Nou, luister naar het volgende verhaal. Een spons, water en flink wat zeep. In de binnentuin van De Voort gingen geen auto's, maar rollators en rolstoelen door de wasstraat. Leerlingen van het Van Kinsbergen College, oftewel het VKC, hielpen bewoners en maakten hun hulpmiddelen weer schoon. Het idee kwam van Saskia van Hoek, medewerker van het Baken, en op sociale media zag ze een filmpje van een vergelijkbare wasstraat in Amerika. Toen het Van Kinsbergen College vroeg of leerlingen iets voor ouderen konden betekenen, wist Van Hoek met één wat ze konden organiseren. Een deel van de leerlingen maakte de rollators en rolstoelen schoon. Andere leerlingen haalden bewoners op en begeleidden hen naar de wasstraat. Ook medewerkers en vrijwilligers van De Voort hielpen mee. Volgens Van Hoek reageerden zowel de bewoners als de leerlingen enthousiast. Een watersproeiende regenboog en een bellenblaasautomaat maakten de wasstraat compleet. Mogelijk keert de wasstraat bij De Voort later nog eens terug. Volgens Van Hoek kunnen de materialen dan ook worden gebruikt op een andere locatie van het Baken. Ja, wat betreft dat filmpje wat Saskia van Hoek zag. Ja, ik weet niet of hetzelfde filmpje is als wat ik gezien heb, maar ik zag dat ook. En dat was ook in een wasstraat in Amerika. Alleen, ja, daar werden de auto's gewassen door wasdames die daar topless in de wasstraat stonden. Nou, denk ik niet dat de leerlingen van het Van Kinsbergen College ook de rolstoelen en de rollators topless hebben schoongemaakt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar het zal ook wel niet. Waar zit ik eigenlijk aan te denken? Nou, heel goed initiatief. Nogmaals, pluimpje op de hoed van Saskia van Hoek, medewerker van het Baken. En de rolstoelen en de rollators zijn nu weer spik en span.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
2: Hallo, met Monique.
3: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
2: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

je altijd bij ons. En dan denk ik

Circus Kusters en daarvoor Frans en Monique met Hey Monique. En Circus Kusters ging over Monica. En de beide liedjes gingen allebei over ongeveer hetzelfde. Hè? Ja, nou. Triest verhaal. Van allebei. Dan, zoals beloofd, even terug naar gisteren. Toen draaide ik naar aanleiding van een appje wat ik kreeg van Gijsje Franke. Ja, vaste luisteraar. Draaide ik een drietal liedjes voor de familie Franke, Gerrit en Gijsje daar in Hulshorst. En ja, daar kreeg ik dan weer vragen over. En dan heel in het bijzonder over dat appje wat Gijsje me stuurde. Nou, ik zal het niet helemaal letterlijk voorlezen, maar onder andere vroeg Gijsje mij in dat appje: hoe gaat het met jou? Of hoe is het met jou? Ik heb het er even bij gepakt. En dat je weer op mag knappen. Nou ja, dan kreeg ik daar een vragend appje op. Weet Gijsje meer dan ik? Of weet Gijsje meer dan wij? Nou, nee, Gijsje die weet niks meer. Alleen Gijsje die weet wel heel veel van mij. Maar ze weet niks meer. Want ik weet zelf ook nog niks. Dus zullen we het daar maar op houden? Nou, dat dus naar aanleiding van een appje wat ik kreeg op de gedraaide liedjes. En het kleine stukje uit het appje wat ik voorlas was een veel langer appje hoor, maar ik heb niet alles gemeld. En Gijsje heeft daar zelf ook weer op gereageerd. Nou, Gijsje, dat hou ik even mooi voor mezelf, want ik weet niet of Gerrit ook weet wat jij geschreven hebt naar mij. Dus daar wil ik geen misverstanden over hebben. Nou, in ieder geval, dank voor de reacties. En ook heel leuk om te horen dat ook andere mensen die Gerrit en Gijsje helemaal niet kennen, maar dat ze dan toch gewoon dat een leuk blokje vonden voor de familie Franken uit Hulshorst. Nou, dan toch nog eentje voor Gijsje, waar ze misschien zelf al wel een klein beetje gisteren op gerekend had dat die zou langskomen. Nou, die is gisteren niet langsgekomen. Maar die laten we nu dan horen in het uurtje Poldergouds. En behalve dat die voor Gerrit en Gijsje wordt gedraaid, is die ook voor de familie Junte op het Harde. Jan en Grietje, maar ook voor Jan en Dikkie Kruithof. Maar ook voor mevrouw Bos, inderdaad de moeder van EB. En ook voor de tante van Ada. En ja, als je namen opnoemt, dan moet je altijd oppassen, want dan vergeet je er geheid één. Tenminste, ik vergeet er dan één of twee of drie. Maar nee, plaatje wordt gedraaid voor, vroeger zei ze bij de verzoekplatenprogramma's altijd voor alle zieken en bejaarden. Maar in ieder geval voor iedereen, voor iedere luisteraar. Niemand uitgezonderd. En het gaat over een liedje van Remco Hackert.

0: Remco Hackert en Voetstappen in het Zand. Ja, ik zei het al, het plaatje werd gedraaid voor de familie Junte op het Harde, Jan en Grietje. En ook voor de familie Kruithof, Jan en Dikkie, mevrouw Bos. Ja, inderdaad, de moeder van Ebe, de tante van Ada. Maar ook voor Gerrit en Gijsje in Holshorst. En ja, ik werd ooit door Gijsje op dit liedje attent gemaakt. En toen was ze heel emotioneel. Toen zegt ze, daar moet je eens naar luisteren. Ik zeg, ja, het zal wel. Nou, ik werd er toen ook een beetje doorbevangen. Zullen we het daar maar op houden? Nou, in ieder geval, de voetstappen in het zand waren dat voor onder andere de mensen die we net noemden. Maar ook voor Gerrit en Gijsje. En Gijsje, wat betreft dat laatste appje, ik beloof het je. Dat blijft mooi onder ons. Dat laat ik aan niemand lezen. Dat hou ik voor mezelf. Nou, de voetstappen in het zand waren dat. En dat brengt ons bij de column van Arnold Bergmans. En dat gaat eigenlijk, nou ja, toch wel een klein beetje over hetzelfde. Want het heeft overeenkomsten. De column van Arnold, je kunt hem lezen op loumedia.nl. De website van de Lou. En er staat boven schaduw. Je ziet haar nooit als je haar zoekt. Maar ze is er wel. Schaduw is het stille bewijs dat je bestaat. Ze volgt je niet omdat ze wil, maar omdat jij er bent. Altijd net iets eerlijker dan je zelfbeeld. We leven graag in het licht. Dat klinkt frisser, sneller, beter. Maar niemand loopt alleen in het licht. Hoe sterker het licht, hoe duidelijker je tweede versie op de grond verschijnt. Ik, en dan bedoelt hij zichzelf, Arnold dus. Ik liep laatst door Elburg. Oude straten, harde lijnen, water dat alles net iets zachter maakt. En overal schaduw. Tussen de muren, langs de kade, onder de mensen die even stil vielen in hun eigen gedachten. Het viel me op hoe rustig dat eigenlijk is. Alsof de stad niet alleen zichtbaar wil zijn, maar ook begrijpelijk. Schaduw is geen versiering, ze is geen toeval, ze is het gevolg van aanwezigheid. En misschien daarom zo eerlijk. Ze doet niet alsof. Ze filtert niets. Ze zegt alleen, hier ben je. We proberen haar vaak kwijt te raken. Lichter te leven, schoner te denken, helderder te bestaan. Maar hoe harder je dat probeert, hoe langer ze wordt. Hoe meer je rent, hoe meer ze met je meebeweegt. Je kunt haar niet inhalen, niet ontwijken, niet uitwissen. Misschien is dat precies de les die ze geeft zonder woorden. Dat je niet alleen bent wat je laat zien, maar ook wat je met je meedraagt. En dat je niet hoeft te kiezen tussen licht of schaduw. Je hoeft alleen te leren dat ze allebei bij je horen. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

Harry Klorkenstein en OO Den Haag. En daarvoor dus de column van Arnold Bergmans. En de column van Arnold, als je hem nog eens na wilt lezen. Dat kan, hele mooie deze keer. Andere keer ook mooi, maar dit was wel toevallig net na dat liedje van De Voetstappen in het Zand. Kwam een beetje met elkaar overeen. Ja, Arnold Bergmans dus. Elke week levert hij een column aan. En die staat ook in de Huis aan Huis, de verschillende edities en ook op de... Of op de metro, in de metro, een krant die wordt verspreid bij stations. Kortom, de naam gaat door het land. De naam van Arnold en ook hier op de website van loumedia.nl. Daar staat de column van Arnold Bergmans dus. Kun je hem nog eens nalezen. Ja, op het blokje of op het liedje De Voetstappen in het Zand. Of op, het, op de column van Arnold... kreeg ik ook een reactie en ja, ik weet niet of het over het liedje De Voetstappen ging of over de column, maar ja, dat is het gevaar van de social media. Ik doe er zelf ook een beetje aan mee. Vroeger kreeg je ook wel reacties, maar dan 3 weken later of zo op straat. Oh ja, ik heb toen ook dat gehoord, maar tegenwoordig gaat het allemaal zo snel. En er was 1 appje bij en daar stond ingeschreven, mooi.

0: Daarna winnaar, hopeloos en verloren. En daarvoor Stefan en Patrick Dano met Onbereikbaar. En even één ding goed in de gaten houden. Hè? Het zijn maar liedjes waar het over ging. Ja, gisteren hadden we dat bericht over ProMussel Plus van start gegaan in de gemeente Elburg. En dat bericht pakken we er nog een keer bij, want dat is heel belangrijk, is mij verteld. De gemeente Elburg is het leefstijlprogramma ProMussel Plus gestart. Dit programma helpt inwoners van 65 jaar en ouder om sterker, fitter en zelfstandiger te blijven. En nou denk ik, als je 64 bent of 63 en je meldt je daaraan, dat ze je echt niet wegsturen. Met een combinatie van krachttraining en gezonde voeding werken deelnemers op een verantwoorde manier aan hun gezondheid. Deelnemers trainen 2 keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast geeft een diëtist persoonlijk advies over gezonde voeding met speciale aandacht voor voldoende eiwitinname. Deze combinatie draagt bij aan het opbouwen van spierkracht, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lopen, fietsen en traplopen gemakkelijker worden. ProMussel Plus is wetenschappelijk onderbouwd en erkend als effectief leefstijlprogramma. Een bijzonder onderdeel van de Elburgse aanpak is de inzet van een leefstijlapotheker. Deze bekijkt samen met deelnemers het medicijngebruik en bespreekt eventuele aandachtspunten bij meer bewegen en gezonder eten. Ook na afloop van het programma blijft er aandacht voor een actieve leefstijl. De buurt sport coach ondersteunt deelnemers bij het vinden van passende beweegactiviteiten in de gemeente. Zo werken de gemeente Elburg en de lokale zorg- en beweegprofessionals samen aan een gezonde en vitale oude dag. Nou, aanmelden voor ProMussel Plus, dat kan bij fysiotherapiepraktijk Lauwen Muilwijk op het Harde. Telefonisch te bereiken op 0525-651448. 0525-651448. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@lauwenmuilwijk.nl. En die mogelijkheid is ook aanwezig bij fysiotherapiepraktijk De Akker in Elburg. Die zijn telefonisch te bereiken op 038-37-60-091. 038-37-60-091. En je kunt daar ook een mailtje heen sturen. info@de-akker.nl. Niet te vlug, Van Dijk. Nee, info@de-akker.nl. Nou, daar begint het bij De Akker in september. En bij Lauwe Muilwijk, daar zijn ze al aan de gang. Denk ik, of dat ze nog moeten beginnen, maar in ieder geval start bij Lauwe Muilwijk op het Harde, juli 2026. Nou, even een belletje naar de zojuist genoemde therapiepraktijken en dan kunnen ze ongetwijfeld meer vertellen.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

want het is zomer. Het liedje is natuurlijk bekend geworden door André van Duin. Maar dit waren de Wannabes en hun uitvoering van Want het is zomer. Ja, dat verhaaltje over ProMussel Plus in de gemeente Elburg. ProMussel Plus in de gemeente Elburg. Je kunt het nalezen op de website van loomedia.nl. Staat het hele verhaal, ook de bijbehorende mailadressen en telefoonnummers. Dus kijk het nog rustig na als je denkt, nou, lijkt mij ook wel iets. In 12 weken vitaal en gezond. Nou, zou zomaar kunnen. Ik zou bijna zeggen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Is het weer morgenochtend? Ja, ik denk het wel, want Aad Witha die zit morgen met het Muziekmuseum. En Aad die, nou ja, past zich altijd keurig aan wat dat betreft. Dus ik denk ook bij Aad een uurtje Poldergoud tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een file op de N50 en Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Gerard Joling. De Ticket to the Tropics. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 28. Senna en Sven Versteeg. En vuurwerk. Het is inmiddels ruim 11:50. Van harte welkom bij het derde en laatste uurtje van vandaag van het Muziekmuseum. Dat betekent dat we straks nog wat berichten van de website van loomedia.nl erbij pakken. Ook wat ander nieuws en natuurlijk de lekkere evergreens die langskomen. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Julio Iglesias en Thierry May Mucho. En daarvoor Jack Jersey samen met zijn begeleidingsband de Jordanaires en Rub It In. We gaan het over PEC Zwolle hebben en inderdaad de voetbalclub. Want PEC Zwolle die krijgt een boete. Niet van de KNVB, maar van de gemeente Zwolle. Bij de aanleg van een nieuw trainingscomplex zijn namelijk 16 bomen gekapt zonder vergunning. Na een jarenlange zoektocht naar een nieuw trainingscomplex trainde PEC Zwolle begin dit jaar voor het eerst op de voetbalvelden van sportcampus De Pelikaan. Sindsdien zijn er nog andere werkzaamheden aan de Haasterveerweg in Zwolle verricht. Er moet onder meer een kunstgrasveld komen. Bij het werk heeft PEC Zwolle zich niet aan de afspraken gehouden. Aan de zuidkant van het sportpark zijn 16 relatief jonge bomen gekapt die deel uitmaken van de gemeentelijke groenstructuur. Gemeente Zwolle probeert in dit gebied te zorgen dat er bomen blijven. En voor zoiets moet je een vergunning hebben. Die was er toen nog niet, meldt de gemeente. Zwolle heeft een boete opgelegd, net als de plicht om bomen te herplanten. Volgens persvoorlichter Mion Pedding is dat gebruikelijk in zulke situaties. Ze vertelt niet hoe hoog de boete is. Hier wordt nog met PEC Zwolle over gesproken. Want hoe hoog het bedrag is, hangt onder meer af van de waarde van de gekapte bomen. De gemeente maakte met de club nog afspraken over de compensatie van de gekapte bomen. En daarin speelt de nieuwe inrichting van het gebied een rol, aldus Pedding. Er is meer werk aan het trainingscomplex dat niet helemaal volgens plan is verlopen. Bij het complex ligt een vijver waarvan de gemeente het onderhoud doet. En de afspraak is dat de vijver toegankelijk moet blijven voor onderhoud met zwaar materieel. Maar ja, PEC Zwolle was het daar niet mee eens en die heeft hekken laten plaatsen. Nou, de reactie van PEC Zwolle is als volgt. Het klopt wat de gemeente zegt en we zijn blij dat we druk bezig zijn om er een mooie sportcampus te realiseren. De voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen is ruim 2 weken geleden begonnen en PEC heeft sindsdien op andere voetbalvelden in Zwolle getraind en niet bij de Pelikaan. Het veld waar we eerder hebben getraind is nog in onderhoud. Aldus een woordvoerder van PEC Zwolle. Vanaf de competitiestart kunnen we bij de Pelikaan volledig trainen.

Harmonium en Sunny and the American Dream was niet van Donald Trump, maar van de Dirt Band. De Nijmeegse Vierdaagse zit er weer aan te komen en daarom hebben ze bij Ermelo, althans bij de gemeente Ermelo, wat nieuws bedacht. Burgemeester Hans van Dalen nodigt Ermeloze deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit voor een ontmoeting in het Huis van Ermelo. Zo heet het gemeentehuis in Ermelo, het Huis van Ermelo. En die bijeenkomst is op 10 juli, dus al heel snel, overmorgen. Dan zijn de lopers welkom voor een kop koffie of thee en een moment om ervaringen, tips en succeswensen uit te wisselen. De bijeenkomst duurt overmorgen, 'smiddags van 3 tot 4. Volgens de gemeente Ermelo is het een mooie kans om andere Ermeloze deelnemers alvast te ontmoeten voordat het wandelevenement begint. De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli.

0: Black is Black. Geen Black is Back, maar Black is Black van Belle Époque. Daarvoor hadden we ook nog het liedje van de dames van Cloud en Substitutes. Door de klok van 11:30. Je luistert naar Lou FM, Zomerradio Lou FM. En we zijn toe aan het weerbericht. Warm weer op komst. Ik vertelde dat vanochtend ook al en Dries zei het ook al. Deze woensdag is met veel bewolking gestart. Het blijft droog en in de loop van de woensdag komt er op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. In het noorden en oosten houdt bewolking tot ver in de middag de overhand. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 22 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Morgen donderdag start in het noorden bewolkt en in de rest van het land is er al vroeg veel zon en geleidelijk breekt die zon ook door in het noorden. Het wordt morgen van noord naar zuid zo'n 22 tot 28 graden. Overmorgen vrijdag en de dagen daarna, oftewel het komend weekend, is het zonnig zomerweer. Op grote schaal wordt het zo'n 25 tot 30 graden en in het zuiden komt het kwik lokaal boven de 30 graden uit.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Bart van Dijk.

aan het Ribbons. Er komt weer een kampvuuravond aan en mannen uit de regio zijn morgenavond 9 juli van harte welkom bij een nieuwe editie van de kampvuuravond op het Harde. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, vriendschap en geloofsinspiratie en wordt gehouden aan de Rozenbergerweg 1. Gastspreker morgenavond is Michael van Dijk. Hij verzorgt een overdenking rond het thema van gebondenheid naar vrij zijn. De kampvuuravond is toegankelijk voor alle mannen, ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. Toegang is gratis. Bezoekers worden aangemoedigd om ook vrienden, en dan zou je zeggen vriendinnen, maar nee, het is een kampvuuravond voor mannen, om ook vrienden, familieleden of kennissen mee te nemen. De bijeenkomst begint om 8 uur en rond het kampvuur is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen stil te staan bij geloof en actuele levensvragen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Mathé Vos via telefoonnummer 06 15 05 12 76. Informatie over de kampvuuravond 06 15 05 1276. Ja, of het nou wel zo handig is om het kampvuur te ontsteken met deze droogte. Nou ja, misschien hebben ze wel een aantal brandblussers in de buurt. Mocht er wat gebeuren, dat gauw opgelost kan worden.

0: Ashley Brothers. Ja, voor diegenen die ze kennen van Who's That Lady. Dit was een andere van diezelfde Ashley Brothers, Behind the Painted Smile. En Erasure, die twee jongens, die waren er ook nog met Sometimes. Wat zijn nou de meest en minst leefbare steden ter wereld? Jaarlijks komt het blad, het Britse blad, The Economist met de Global Livability Index, die dat op een rijtje zet. Helaas voor Nederland ontbreken wij weer op de lijst, terwijl we er jaren geleden wel een plekje op hadden. Nou, wel is de meest leefbare stad niet zo ver weg, niet zo ver reizen is, nou ja, om het zomaar te noemen, dichtbij. Dit jaar zijn er weer wat steden de top 10 binnengekropen en zijn er ook veel veranderingen geweest. De nummer 1 van vorig jaar heeft zijn plekje moeten afstaan, met andere woorden, een nieuwe nummer 1. Nou, ik zei het al, niet zo ver reizen, niet zo ver uit de buurt, want het gaat over Kopenhagen. Het is niet de eerste keer dat Scandinavië bovenaan staat in een ranglijst. Want waar het gebied al scoort op geluks- en welvaartslijsten, mag het nu ook op de titel pakken van de leefbaarste stad. Die eer gaat naar Kopenhagen. De stad scoort vrijwel overal een perfecte score van 100, ondanks dat Kopenhagen op cultuur en milieu slechts een 95 scoort, is dat toch nog een van de hoogste scores uit het lijstje. Nou, ik ben er één keer ooit geweest en wat me toen al wel opviel op een gegeven moment, ja, het fietspad is omgekeerd met de rijbaan voor de auto's. En hoe is dat dan omgekeerd? Nou, het fietspad is heel breed en de rijbaan voor de auto's heel smal. Dus de fiets die staat daar bijzonder hoog aangeschreven. En ja, fietspaden, geen fietspad, maar echt fietspaden, zo breed als een weg. En dan ja, de weg waar ik net al over had, waar dus de auto's en ook de motoren over moeten. Ja, die is net zo breed als een fietspad. Nou, ietsjes breder, want er kan wel een auto overheen. Dat dus naar aanleiding van de verkiezing tot leefbaarste stad, oftewel Kopenhagen. Nou, de nummer 1 van vorig jaar staat nu op nummer 2. Want waar vorig jaar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zich nog het leefbaarst mocht noemen, is het nu een plekje gedaald. Nog steeds een hoge score die het te danken heeft aan de perfecte scores voor gezondheidszorg en onderwijs. Ook op infrastructuur krijgt Wenen als een van de twee steden in het rijtje een 100. Dit komt mede door het uitzonderlijk openbaar vervoer in de stad. 5 metrolijnen, 29 tramlijnen en meer dan 130 buslijnen, waarvan ruim 20 nachtbuslijnen. Nou, nummer 3. Ja, die ligt aan de andere kant van de wereld en dat is Melbourne in Australië. Het scoort erg vergelijkbaar met Wenen, maar kan niet opboksen tegen de perfecte score van infrastructuur en eindigt met een 96. Wel hebben ze de titel van meest leefbare stad in Australië. Het versloeg Sydney namelijk.
1: Muziek Museum. Waar?

Whittaker, If I Were a Rich Man. Bijna het eind van deze woensdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend. En dan met collega Aad Withaar. En wij spreken elkaar weer aanstaande vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Met de vrijdag editie van Studio Elburg. Wat dat betreft, Aad en ik hebben geruild. Zullen we het daar maar op houden? Hey, zo dadelijk de middag matinee met Jeanette. En Jeanette wordt technisch geassisteerd door Nick. Heel veel plezier met de verdere programmering hier bij Lou FM. En wat mij betreft dus graag tot vrijdag. We'll be right back.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Duiven is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Ah, we gingen even uit ons dak hoor met Love and Pride van King. En dat is een heel verhaal, want gisteren was ik hem ook aan het zoeken. Ik had zo'n zin om met dit nummer te openen. En ik kon hem maar niet vinden in ons muzieksysteem. Nou, en dus heb ik het maar gelaten voor wat het is. Bart van Dijk is er even ingedoken en die kan het dus beter als ik het zoeken. En ja hoor, daar was hij dan dus eindelijk. Kon die ingelost worden. En daarvoor de Bottes schijf van deze week. En die is van Senna en Sven Versteeg. En daarmee is de tijd inmiddels gekomen op 10 minuten over 12. We zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je van harte welkom. Ook namens Nick bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Nou, je kent het, hè. Ik houd je een beetje op de hoogte van het nieuws. En uiteraard veel lekkere muziek. En als je naar buiten bent geweest, dan weet je dat het een beetje regenachtig was. Maar goed, de mooie dagen die komen er nog aan. En vanmiddag heb je ook nog wat kans op zon. En je voelt gewoon dat die warmte er doorheen drukt als het even niet regent. Dus geduld, het komt vanzelf weer goed. Nou, laten we verder gaan met muziek. Daar waar we gebleven waren, Sandra en Maria Magdalena.

Ja, ik heb het gisteren ook al een paar keer gezegd. Want dit is toch ook muziek die je niet zo heel vaak meer hoort. Dan is het leuk als het weer eens gedraaid wordt. Kan ons geheugen weer een beetje opfrissen op muziekgebied. Ja, we gaan weer even naar Amerika. Nou ja, dat zal hij daar niet gezegd hebben. Maar goed, het heeft wel te maken met Amerika. En dat komt omdat de Amerikaanse president Donald Trump Spanje helemaal zat is. Hij heeft vandaag laten weten dat zijn financiënminister Scott Bessent geen handel meer met Spanje mag drijven. De Spaanse regering reageert koeltjes, want die zijn natuurlijk van die man wel gewend. Business as usual. En zo is het natuurlijk ook. Trump noemde Spanje woensdag op de NAVO-top in het Turkse Ankara een verschrikkelijke partner. Afgelopen maart dreigde Trump ook al om de handel met het land te stoppen. Spanje zou het Amerikaanse leger toen geen toestemming hebben gegeven om Spaanse bases te gebruiken om Iran te kunnen aanvallen. Nou, de tante die daar zit is ook niet bang voor Trump, want ze weet hem nog wel regelmatig te pakken met woorden als ze weer eens aan de beurt is wat betreft de uitspraken van Trump. Ja, je zou zeggen goede vrienden, maar tegendeel is dus echt waar. Ja, ik moet de mannen voor mij nog even bedanken. En dan heb ik het natuurlijk over Bart van Dijk en Dries Smit. Waren weer gezellige uurtjes, zowel in de ochtendspits als in een muziekmuseum. En ik probeer dat dus voor te zetten tot in ieder geval 2 uur. Met onder andere een rol voor Paul Simon, Late in the Evening.

doe je me altijd groot plezier mee met muziek van Paul Simon. Ja, ik weet niet of je gisteren Argentinië, Egypte hebt gekeken, maar Bart die zal er ongetwijfeld een en ander over gezegd hebben. En ik zal er niet al te veel over zeggen, behalve dan dat ik het allemaal wel een vreemde wedstrijd vond. Egypte was lekker bezig, was op een gegeven moment zelfs 3-0. Deze goal die werd onverklaarbaar afgekeurd. En op een gegeven moment komt Argentinië dan terug naar een 2-2. Trapte er nog één in. Die hadden ook een soort van overtreding gemaakt net even daarvoor. En dat werd dus niet bekeken. Dus die goal die zat gewoon. Nou, het zijn dingen die zoiets heten als met twee maten meten. Nou, Egypte is er ontzettend boos over. Je begrijpt het wel. En er is ook protest aangetekend tegen de scheidsrechter die daar gefloten heeft. Nou, hoe dat dan gaat aflopen, dat weten we natuurlijk niet. Maar we houden het in de gaten. Mocht er nieuws zijn, dan zal ik het je laten weten. Ja, ik kan er niks aan doen. We gaan alweer naar Trump toe. En die zit dus in Turkije, dus niet in Amerika. Maar het gaat dus wel over Amerika. En we zijn weer terug bij af, jongens. Let maar op, die pompprijzen die gaan weer stijgen als een malle. Want volgens de Amerikaanse president Trump is de overeenkomst tussen Iran en de Verenigde Staten verleden tijd. Hij reageert op de NAVO-top in Ankara op de recente vijandelijkheden tussen de landen. Ik denk dat het voorbij is, antwoordde hij op een vraag van een journalist zitten naast NAVO-secretaris-generaal Rutte. Beetje het speelballetje van Trump. Ze zijn tuig. Ze zijn zieke mensen. Wat mij betreft is het gewoon tijdverspilling om met ze te onderhandelen. Nou, vannacht voerde het Amerikaanse leger al aanvallen uit op Iraanse doelen. Meer dan 80 doelen zouden zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, commandonetwerk en tientallen kleine boten van de Islamitische Revolutionaire Garde. Het was volgens de VS een reactie op 3 recente Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran die reageerde natuurlijk vanochtend weer en die heeft een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein aangevallen. Kortom, het gaat weer lekker. Het is weer tot een kookpunt gekomen en de vraag is of we dit dus weer enigszins kunnen terugbrengen naar een aanvaardbare temperatuurtje. We houden het in de gaten en we wachten het maar weer af of we de portemonnee weer extra moeten trekken. Nou, de muziek voor jou hier op Blue FM is gratis. En dat is dan dubbel genieten van Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Ja, je moet hem helemaal afluisteren. Hè? Zeker dat een beetje dat geschreeuw aan het eind. Goed nieuws voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Althans voor de ouders. Want zij mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer. Nou, dat kan alleen onder begeleiding van een betalend passagier. Zoals een ouder of leerkracht. Mogen maximaal 3 kinderen per betalende reiziger mee. De voorwaarden sluiten aan bij een bestaande kids vrij abonnement in de trein. Kinderen tot en met 3 jaar reizen nu al gratis met bus, tram of trein. De nieuwe maatregel voor kinderen tot en met 11 jaar was al van kracht in sommige provincies, maar geldt dus nu, in 2027, voor het hele land. Komt wel wat bij kijken, want ben jij nou wat ouder als die 11 jaar, namelijk 65 plus, dan vervalt je korting. Ja, daar heb je jarenlang van geprofiteerd en genoten. Nou, dat gaat dus vervallen en wel per 1 januari volgend jaar. Ja, dat doen ze dus om in de toekomst goed en betaalbaar te blijven en kiezen ze daarom voor een gerichte ondersteuning. Hallo NS, 65 plus heb je ook nog een hele toekomst. Nou, sommige beslissingen begrijp ik niet zo heel erg goed. En dan kan ik er maar beter niks over zeggen. Behalve dan dat we voordat we de lunch gaan openen eerst nog gaan genieten van de Tramps en Disco Inferno.

aardige scheur dus wat betreft de zanger. Ja, bij een aanrijding tussen een trein en een taxi op een spoorwegovergang in Valburg is vanochtend niemand gewond geraakt. De politie meldde eerder dat er meerdere slachtoffers waren, maar komt daar nu op terug. Het ongeluk gebeurde trouwens kort voor 8 uur op de onbewaakte spoorwegovergang en het betrof dus een taxi. En in die taxi zaten 2 kinderen. Nou, als je dan ziet hoe die auto eruit ziet, vooral de achterkant, is het dus een wonder dat hier inderdaad geen gewonden zijn gevallen. Ik denk, ik moet het toch nog even met je delen. En blij dat er geen gewonde gevallen zijn natuurlijk. Goed, nu gaan we echt die lunch openen. Heb je al gegeten? Hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk, eet smakelijk. En geniet even met z'n allen van het rustpuntje van de dag. Nou, dat kun je beter doen met 3 mooie platen hier uit jouw luidspeakers. En ook bij ons trouwens. Bij ons is het ook gewoon genieten. Nou, Nick heeft er weer 3 uitgekozen. We beginnen met een toch wel een hele grote hit voor de Dire Straits. Uit 1985, Brothers in Arms.

Dat waren drie juweeltjes achter elkaar. We begonnen, zoals al eerder gezegd, van de Dire Straits, Brothers in Arms, The House of the Rising Sun van The Animals en Africa van Toto. Morgen weer een hele nieuwe, maar uiteraard dan weer met hele andere nummers daarin. En als je denkt, ik heb er ook nog wel een paar, die wil ik ook wel eens achter elkaar gedraaid hebben, laat het gewoon even weten, want dan ga ik er gewoon voor zorgen dat dat voor elkaar komt. Nou, je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Je kunt ons mailen, je kunt ons appen, je kunt ons bellen. Kortom, er is niks wat jou tegenhoudt. Doe je het niet, ja, dan zul je het met mij niks een keuze moeten doen. Ja, de vakanties, het wordt overal steeds heter. Ook hier in Nederland. Alhoewel, nu is het een paar dagen gewoon best wel behagelijk voor heel veel onder ons. Maar het gaat weer heel warm worden. En in Frankrijk, Spanje, nou ja, overal om ons heen is het ook gewoon heet. Nou, leuk. Als je met vakantie gaat, nee, dat is niet leuk. Want als je alleen maar 's avonds wat leuke dingen kunt doen en de rest van de dag lig je een beetje bij het zwembad. Want meer valt er ook niet te doen. Ik weet niet of je dan zo'n leuke vakantie hebt. Voor sommigen natuurlijk wel. Die willen niet anders. Maar je wil ook wel wat van het land zien. En daarom gaan heel veel vakantiegangers naar plekken waar de hitte meevalt. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de kust van Noord-Duitsland. Daar valt de hitte dus wel mee, net als de kust hier natuurlijk. Heel veel mensen gaan ook naar Bretagne in Frankrijk. Daar schijnt het ook allemaal wat minder te zijn. Spanje zou je heel goed naar het Baskenland kunnen gaan. Ook daar is het altijd net even wat minder. En natuurlijk de Alpen, hè, zoals Zwitserland of Oostenrijk. Daar is vaak nog wel lekkere verkoeling te vinden. Maar het kan er ook heel warm zijn, hoor. Dus gij zijt gewaarschuwd. Nou, je zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan naar Noord-Europa. Ook daar is het vaak wat koeler. Denemarken bijvoorbeeld is ook een leuke optie. Kortom, gewoon eventjes kijken waar je dan naar op vakantie zou kunnen gaan. En wat je ook leuk vindt natuurlijk. Want dat is het allerbelangrijkste. Als je niet van die warme temperaturen houdt. Wij gaan verder met muziek van... Oh, ik denk dat hier heel veel blij mensen zijn. De Beatles en While My Guitar Gently Weeps.

Langzaam sterven de klanken weer weg van natuurlijk een onuitwisbare groep, de Beatles. Je buurmeisje die erft een compleet huis, jij vist achter het net. De groeiende vermogenskloof zorgt voor een omslag in ons denken. Waar de erfbelasting decennia lang te boek stond als de meest gehate belasting van het land, wil inmiddels een meerderheid dat grote erfenissen zwaarder worden belast. Goed nieuws vindt Bernard Scholz en hij is hoogleraar successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het planbureau, CPB kort gezegd, kwam dinsdag met een studie naar de erfbelasting. Volgens de onderzoekers is inmiddels 55% van de Nederlanders voor een hogere erfbelasting op grote erfenissen van 100.000 euro of meer. Een verrassende conclusie, want tot voor kort was een grote meerderheid van de Nederlanders juist voorstander van het afschaffen van de erfbelasting, omdat er al te veel belasting is betaald over het vermogen. Die veranderde voorkeur is een teken aan de wand, volgens Scholz in een gesprek met de dagblad De Stenter. We gaan echt die kant op. Iets groots staat te gebeuren. Er komt een kloof aan tussen mensen die een grote erfenis krijgen en mensen die dat niet krijgen. Die laatste groep staat al direct op achterstand. Je buurmeisje erft wel een huis, jij niet. Je buurmeisje krijgt een schenking van haar ouders, jij niet. Die kloof kun je verkleinen door meer belasting op erfenissen te heffen. Nou, ik begrijp niet heel goed wat hier nou de bedoeling van is. Ik bedoel, je krijgt een erfenis. De erfbelasting is natuurlijk al ontzettend hoog. En of je nou 100.000 euro krijgt of 10.000 euro, laat het gewoon zo lekker blijven dan als dat het is. Maar gaat niet nog meer verhogen. Ik kan me niet voorstellen dat 55% van de Nederlanders voor verhoging van die erfbelasting is. Maar goed, misschien heb ik iets wat gemist in het nieuws de laatste tijd. Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Wat ik niet gemist heb, is dat we al tegen de klok van 1 uur lopen. En dat betekent dat we nog een, wat zullen we zeggen, een tweetal plaatjes hebben hier in een middagmatinee wat betreft het eerste uur. Weet je wat? We doen ze gewoon lekker achter elkaar. Staler, een glas of champagne, een stukje Ottofen en D-I-S-C-O, oftewel disco.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

België, oftewel is er leven op Pluto het goede doel. Nou, in België kun je nu heel goed leven, denk ik. Tenzij ze natuurlijk binnenkort verliezen. Ja, dan wordt het dus weer wat anders. Maar nu is het pure euforie. En we begonnen natuurlijk met de bottenschijf van deze week. Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. Dat brengt de tijd op 10 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Nou, koudje nog op de hoogte van het nieuws. Beetje rustig aan. Gewoon lekker relaxed die woensdagmiddag beginnen. Dus niet al te veel. En maar wel veel lekkere muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Een tijdje niet gehoord en ik vind hem best heel lekker. Eens even kijken of ik gelijk heb. Ja, hij staat als eerste gepland. En anders maak ik alles weer door de war. Wayne Wade en Lady.

is echt zo'n relaxte zomerdeun, deze lady. Ja, het kan weer heet worden. En dan heb ik het niet over de zomer. Nee, ik heb het over grootschalige acties en stakingen voor in verschillende grote sectoren. Onder andere het openbaar vervoer, de metaalsector, de schoonmaak en de havens. Het is dan de bedoeling dat het werk onder meer 24 uur lang wordt neergelegd. Zo blijkt uit een rondgang. Nou, de Tweede Kamer die wil de bezuinigingen van 6,8 miljard euro op de sociale zekerheid schrappen. Dan heb ik het natuurlijk over onze ministers en onze premier uiteraard. Niet over de Kamer zelf. Die willen ook wel dat er een heleboel geschrapt gaat worden. Nou, dit willen ze dus niet. Daarom wekt dat de woede van de vakbonden. En laat nou de nieuwe voorzitter Hans Spekman zijn. En die is niet eenvoudig wat dat betreft. Dus die ramt wel door. En dit gaan ze wel na de zomer doen. Dus wat dat betreft hoef je niet bang te zijn dat je problemen krijgt met vervoer of iets dergelijks. Dat is pas na de zomer iets om je druk te maken. Je weet ook waarom ze het doen. Dus aan de andere kant denk ik dan van joh, laten we dit leed dan maar even leiden. En dan hoop je dat het toch even wat effect gaat hebben. En een spons, water en flink wat zeep. In de binnentuin van de Ford gingen geen auto's, maar rollators en de rolstoelen door de wasstraat. Geweldig. Leerlingen van het Van Kinsberg College hielpen bewoners en maakten hun hulpmiddelen weer schoon. Ja, ze werden opgehaald, de ouderen, dan door een aantal leerlingen. Er was een heuse wasstraat ingericht. Compleet met van die soppenbellen en tandenborstels paraat. Want ja, sommige railsjes, die spaken en zo, die zijn natuurlijk ontzettend fijn. Dus dan is het fijn als je even met een tandenborsteltje er doorheen kan. Kortom, ze waren gewoon geweldig aan het werk. En de ouderen kregen ook allemaal een douchemuts op. Want ja, er werd natuurlijk heel veel water gebruikt. En dan wil je natuurlijk niet dat de keurig gekapte haren zeik en zeik nat worden. Nou, het is ontzettend leuk. Staat ook op de site loomedia.nl of vrmg.nl. Net wat je even wat makkelijker vindt. Staat ook een video op. En dan krijg je echt een glimlach op je gezicht. Nou, dit zijn tenminste nog leuke verhalen. En ik weet niet hoe jij het ziet, maar ik vind statiegeld inleveren vind ik echt een ellende. Wil niet zeggen hel, maar het is het bijna wel. En vooral die blikjes natuurlijk, hè, want die flessen, dan draai je de dobbel op, heb je er geen last van. Maar die blikjes, die zitten niet altijd eventjes zo in de vorm. Dus dan moet je ze weer helemaal rondmaken, anders wordt het niet gepakt door de machine. Of je hebt dat er nog een heel klein beetje in zit. Nou, dan wordt of die machine wordt helemaal smerig, of jij wordt helemaal smerig in je handen. Dat kan natuurlijk ook. Nou, daar is wel het een en ander op bedacht. Zoals de bulkmachines. Want er kunnen er een heleboel tegelijk in. Je stopt ze allemaal in de vuilniszak. Je legt ze in dat ding in één keer. In één handeling. Die machine die telt in nog geen minuut hoeveel daarin heeft gezeten. En je krijgt je geld. Nou, dat is heel super handig. Alleen Nelburg hebben hem dan nog niet. Ik hoop toch dat die gaat komen. Maar wel hier in de Nunspeet. En dat is ook natuurlijk prima nog te doen als je de auto even pakt. Nou, super, want het scheelt je heel veel tijd. Heel veel drama met pikhanden en dergelijke. Het scheelt ook voor de winkelmedewerkers, want die moeten, weet ik veel hoe vaak die machines overdag schoonmaken. Kortom, het is voor iedereen een win-win situatie. Dus ik zeg, jongens, handen uit de mouwen en zet een paar van die machines neer. Hartstikke keurig. Dit is ook een lekker nummer hoor. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel, de playlist is gewoon weer goed uit 1970. Los Incas en El Condor Pasa.

Ja, dit vind ik heerlijk. Al is het instrumentaal, ik kan dat goed verteren wat dat betreft. Ja, en we kennen het natuurlijk ook allemaal. Tenminste, de melodie van Simon en Garfunkel. Alleen, daar wordt dus wel mee gezongen. Allebei even mooi trouwens. Ik ga geen onderscheid maken. Eens even kijken wat we gemist hebben. Wat we absoluut niet hadden mogen missen. Volgens mij niet zo heel erg veel hoor. We zitten al een beetje in komkommertijd. Zoals dat dan zo mooi heet. En er komt er niet zo heel erg veel nieuws naar buiten. Maar mocht dat zo zijn, dan zullen we het zeker behandelen. Weet je wat? Mooi tijd om dan eens te kijken wat de programmering van vandaag nog te bieden heeft. Zo, daar halen we hem er even bij. Ik ken hem wel uit mijn hoofd hoor. Maar ik heb vaak dat ik de dagen door elkaar haal. En dan ga ik de donderdag aankondigen op vandaag of andersom. Dat zou allemaal zo kunnen. Dus kan ik het er beter even bij halen. Kun je ook geen fouten maken. Nou, zometeen na 2 uur dan hebben we Ellen versus Rob. En dat is een herhaling van afgelopen dinsdag. Dus heb je het gemist en wil je het toch horen, dan kan dat vanmiddag nog. Dan Nederlandse talige non-stop. Heerlijk als arbeidsvitamine. Dat is tot 6 uur. En dan met mijn korenpad. Ze zijn nog net niet op zomerreces, denk ik. Egbert, Eefje en Bertus. En Egbert of Bertus, dat weet ik niet. Maar dat hoor je dan snel genoeg. En dan van 7 tot 9 tijdloos. En dan gaan we over naar de muziekcarousel. Heerlijke muziek hier op Blue FM. Nou, dan hebben we dat alvast gehad. Altijd toch wel belangrijk om te vertellen waar jij nog naar kan luisteren. Alhoewel, je zult het zelf ongetwijfeld ook wel wat weten. En dan zit ik toch nog eens even te kijken naar het voetbal. Naar de internationale media. Die zijn lovend over Messi. Ik weet niet of ik dat allemaal met ze deel. Maar goed, schrijven kunnen ze goed. Dus lekker laten gaan, zou ik dan ook zeggen. Gaan we eens even kijken in onze eigen Elburg. Nou, René Oudhoff, die wordt de nieuwe directeur, bestuurder, Bibliotheek Noord-Veluwe. Ik ga ervan uit dat Bart daar ook al aandacht aan heeft besteed. Want die is dan meer weer van het lokale nieuws. Ze hebben het allemaal een beetje mooi verdeeld. En in de afgelopen week heeft de gemeente Elburg in totaal 29 vergunningsaanvragen verwerkt. Waarvan 17 voor Elburg, 7 voor Doorspijk en 5 voor het Harde. Nou, wat is er dan allemaal aangevraagd? Bijvoorbeeld bouwvergunningen, daar zijn er 8 van binnengekomen. Evenementenvergunningen zijn er 6 van binnengekomen. Exploitatievergunningen zijn er 4 van binnengekomen. Overig, nou, wat is dan overig? Ja, bijvoorbeeld een terrasvergunning of een kleinschalig evenement. Maar ook bijvoorbeeld bomenkap, noem maar wat. Nou, ik snap niet hoe ik hier uitgekomen ben. Ik vraag me af of het nou zo heel erg interessant is. Staat ook altijd in de huis in huis, hè? Al die aanvragen en afwijzingen. Dus wat dat betreft is het ook niet heel erg nieuw. Dus even kijken, hier hebben we nieuws over de kringloop, maar die mag ik niet lezen, want die zit achter een betaalscherm. Nou ja, ook goed. Ik denk misschien gaat het over onze eigen kringloop, maar dat is gelukkig niet het geval. Weet je wat, ik ga ook helemaal niet meer moeilijk doen, ik ga lekker op voor muziek. 3 achter elkaar, laten we dat eens gaan doen. Alexander Curley en Hollanders, John Legend, All of Me en Starship and We Build This City.

Nou, wij hebben Elburg natuurlijk niet gebouwd, hè, want dat staat al menig jaar toevallig. Dat ik gisteren een wat oudere man sprak en die vond het allemaal zo gezellig in de vesting. En al die steegjes die waren geweldig. En toen vroeg hij aan mij, hoe oud is Elburg? En ik moest hem het antwoord schuldig blijven. En normaal weet ik het gewoon. Maar nee, op dat moment was mijn hoofd gewoon helemaal leeg. Maar dat vond hij helemaal niet erg, want hij had gewoon zin in een gezellig kletspraatje. En dat kan natuurlijk. Dus even kijken of er al wat weer gebeurd is in de wereld. Nou, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Nou, een vermist vliegtuig uit Pakistan, die had navigatieproblemen en maakte een snelle daling. Nou, volgens mij hebben de 5 bemanningsleden, eens even kijken of ze het wel of niet overleefd hebben. Volgens mij niet, want nee, ze zijn gecrashed. Dus de kans op overleven wordt dan natuurlijk al een heel stuk kleiner. Ja, je ziet maar weer, je loopt overal gevaar. En ja, dan kun je wel zeggen van joh, we gaan maar niet meer vliegen. Maar op de weg gebeuren er veel en veel meer ongelukken. Dus wat dat betreft kun je het gewoon normaal gaan doen. En de dodelijke brand in een flatgebouw in Antwerpen, weet je het nog, van vorige week kwam door kortsluiting naar kapotte waterleiding. Bij het bevestigen van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Lekkend water trof uiteindelijk de stroomtoevoer in de kelder. De bevindingen zijn vanochtend gedeeld door het Antwerpse Openbaar Ministerie. En het was al eerder bekend dat er sprake was van een technische storing. Nou, door het lek op de 10e verdieping ontstond uiteindelijk een kortsluiting in de kelder. Dat had dan extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand ontstond met alle gevolgen van dien. Als we het dan toch over een flatgebouw hebben. Jongens, heb je die in New York gezien? Die wolkenkrabber? Nou, ze waren ermee bezig. En nu bleek het niet heel erg stabiel meer te zijn. Dus hij stond instort. En dat in New York. Hè? We hebben het niet over een hele kleine stad. Nou, het blijkt dat ze hem op een of andere manier toch wat gefixt hebben. Dus dat is gunstig voor degene, zeker die er in de buurt wonen. Maar ook iedereen die er langs wil lopen. Want dat was natuurlijk ook onmogelijk. Dat hele stuk was natuurlijk hermetisch afgesloten. Maar nu hebben ze hem dus zo weten te stutten dat het volgens mij enigszins veilig is. Ik weet niet wat ze eraan gaan doen. Of ze er überhaupt wat aan gaan doen. Want anders krijg je weer zo'n hele mooie ontploffing mee. Want dan gaan ze die munitie zo op bepaalde plekken verdelen. Ik vind het echt bijna een kunstwerk dat die gewoon loodrecht naar beneden toe komt. Ik heb het nooit met eigen oog gezien, maar dat lijkt me wel een heel spektakel om te zien. En dit was ook, het is alweer even geleden, maar dit was ook wel onvoorstelbaar. Maar eigenlijk ook weer niet door al die nieuwsmeldingen hierover. Want ja, in Tilburg, daar kwamen in één keer 18.000 klanten in de regio zonder stroom te zitten. Was er een storing? Nee, zeker niet. Het werd bewust uitgeschakeld omdat er een piek in een te hoge belasting door werd gegeven. En er werd gewoon het voorzorg uitgeschakeld. Nou, dan sta je dan met je goede gedrag. Dat doet er dus helemaal niks meer in huis. Zonder waarschuwing ben je dan in één keer gewoon overal van verstoten. Nou blijkt dat het helemaal niet nodig was. Want het kwam door een foutieve meter dat die overbelasting geconstateerd werd. En niet dat het daadwerkelijk zo was. Ik denk dat ik ontzettend kwaad zou worden als mij dat over zou overkomen. Ik begrijp dat de stroomtoevoer en dergelijke wordt steeds meer problematisch. En nieuwe bedrijven, woningen, om die dan weer aan te sluiten is ook lastig. Maar kom op jongens, als je al gebruik maakt van een bepaald stroomnet. En zij gewoon, en dat hebben ze ook, de macht hebben om het gewoon eventjes niet te laten doen. Dan is het de wereld op zijn kop. Althans, dat vind ik. Maar goed, ik zeg ook altijd, mijn mening telt niet. Dus laten we dat ook maar erachteraan zeggen. Wat mijn mening wel of niet is, de muziek, ja, dat mogen we natuurlijk zelf over beschikken. En dat doet Nick vandaag met Eric Burden, moet ik zeggen. En de Animals met Ring of Fire.

Ja, de Scorpions. Hè? Wanneer je hem ook beluistert, is het gewoon heerlijk om hem weer eventjes gedraaid te hebben. Truckrun Noordwest Veluwe komt er weer aan. Een heel spektakel wat dat betreft. Ik heb hier een foto voor hem staan. Dan zie je een truck die omgebouwd is tot... is het nou een koe of een varken? Volgens mij is het een varken. Ja, dan laten we het daar maar even op houden. Eigenlijk, volgens mij heeft hij de hele boerderij erop geschilderd. Dus het maakt niet uit of ik nou koe, varken of een kip zeg. Dus ze staan er volgens mij allemaal op. Maar de truckrun Noordwest Veluwe die maakt op zaterdag 11 juli... een indrukwekkende tocht door de gemeente Elburg en Oldebroek. Het doel van de tocht is om met een verstandelijke of lichamelijke beperking... een onvergetelijke dag te laten bezorgen. De lange stoel truckers trekt jaarlijks veel publiek... om te genieten van de vaak feestelijk versierde trucks... en van het enthousiasme van de chauffeurs... en hun bijrijders. De rondrit kan jaarlijks plaatsvinden dankzij de inzet van vele vrijwilligers, chauffeurs, sponsoren en deelnemende bedrijven. De truckrun werd voor het eerst in 1991 georganiseerd. Kun je nagaan hoe lang dat al is. De stoet vertrekt zoals vanouds vanaf het terrein van Jan Bakker aan de Duurzaamheidsstraat 78 in Wezen. Nou, vanaf 11:30 stellen de trucks zich op en kunnen belangstellende foto's maken. De tour start vervolgens om 13:30 en komt dan om circa 16:00 weer terug op dezelfde locatie. De ruim 2 uur durende rit wordt afgesloten met een feest voor alle deelnemers met live muziek en een lekker hapje, drankje en avondeten. Nou, zat een fantastische dag voor diegenen die mee mogen rijden. Onvergetelijk, zoals dat ook in het artikel genoemd wordt. Wat ook onvergetelijk is, is de samenwerking tussen Queen en David Bowie, Under Pressure.

Ja, het was een geweldige samenwerking. Maar dat brengt de tijd wel op 2:04. En dat betekent dat erop zit een middagmatinee hier op Blue FM. Ik bedank u voor het luisteren. Wens je verder natuurlijk een hele fijne dag. Tony, bedankt voor de redactie. Ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. Andere muziek. We sluiten zo af met niet de minste hoor. Sammy Davis Jr. uit 1972. En Mr. Bojangles. Veel plezier met alle andere programma's. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N35 Almelo-Zwolle. Bij Berkum is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: gratis krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Moet ik openen?
1: Ja, jij opent.
0: Dat had je al gevraagd, hè? Dat kon iedereen al horen. Ja, ja, laat ik eens openen. Welkom bij Ellen versus Rob. Daar zijn we weer. Vorige week even niet. Toen hadden we Egbert.
1: Oh, jij was er niet.
0: Nee, jij was er niet. Daar ga je zo alles over vertellen, toch? Over Malta.
1: Vorige dinsdag zat ik al op Malta.
0: Ja, toen zat je al op Malta. Was leuk.
1: Dat heb je niet gedaan vorige week.
0: Ja, met Egbert.
1: Oh, met Egbert?
0: Ja.
1: Was het leuk?
0: Ja, veel leuker. Ja, ja, okay. Echt veel leuker. Goed, dus.
1: Daarom vroeg ik al. Je had gebeld. Denk nou, misschien dat je vandaag weer
0: ja. Waar is Egbert als je hem nodig hebt? Maar ja, nou, nee.
1: Ik vond Egbert wel leuk ook.
0: Ik weet het niet. Heb je hem dat gevraagd?
1: Nee, ik heb niet gesproken.
0: Oké, okay, nou, ik neem aan dat hij... daar nog wel wat over vertelt. Anders dient hij een klacht in natuurlijk. Ach, okay, dat kan
1: ja,
0: ook.
1: Inderdaad. Ja, als voorzitter mag je een klacht in.
0: Ja, dat mag je doen.
1: Dat zie je. Hè? Gewoon rode kaarten worden door de voorzitter gewoon ingewerkt.
0: Ja, dan moet je wel Trump even hebben. Dan is die rode kaart weer klaar natuurlijk.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja. Maar Amerika ligt eruit, hè?
1: Amerika ligt er ja inderdaad uit. Ja.
0: Wie zullen
1: het zo gezien vannacht dan?
0: Nee, ik heb vannacht niet meer gekeken. Ik heb het Nederlands elftal wel 's nachts gekeken. Maar hebben we het daar nog over gehad? Nee, hè?
1: Heb ik dat gezien?
0: Ja, ik heb
1: nee, die
0: echt
1: heb ik niet
0: 's nachts
1: gezien.
0: Gekeken.
1: Nee, toen was ik onderweg volgens mij naar... waar was ik eigenlijk? Weet ik het niet meer.
0: Deed de captain niet af en toe wat vertellen?
1: Oh nee, want ik ben heel s'morgens vroeg naar Schiphol gegaan. Toen heb ik inderdaad de eerste helft heb ik gezien. Was ja. En toen ging ik onderweg naar Schiphol. Toen was ik blij ik niet verder gekeken
0: heb. Het duurde ook heel lang.
1: Is dat zo?
0: Heel lang, ja. Okay, dat was
1: dus
0: zo.
1: Je hebt slecht geslapen.
0: Nou ja, niet. Maar goed, de party is over, hè? Uiteindelijk, het ging als een nachtkaars uit, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nou, maar ja, ik moet zeggen, ik ben nu, ik volg nu België.
0: Oh, jij volgt België?
1: Ja, natuurlijk.
0: Moet je Frankrijk niet volgen? Die hebben best een goede kans.
1: Nee, Frankrijk zeker niet.
0: En Marokko dan?
1: Nee, ook niet.
0: Kijk, als die nou winnen, dan hebben wij verloren van de nieuwe wereldkampioen. Dat is niet zo erg.
1: Ja, maar Marokko gaat niet winnen.
0: Oké, okay, nou we gaan
1: het
0: zien.
1: Nee. Dat,
0: we gaan het zien.
1: België gaat weer de kampioen worden. Okay. Die moeten vrijdag volgens mij, ik weet niet wanneer ze moeten, tegen, hoe heet dat, waar moeten ze ook tegen? Tegen Spanje.
0: Ik
1: hoorde gisteravond die wedstrijd Spanje, Portugal ook niet zoveel was.
0: Nee, ik geloof dat de Spanjaarden er ook niet helemaal in zitten, terwijl ze normaal wel heel goed zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, zeg het maar.
1: Laat het
0: dan nou, voordat jij iets gaat doen,
1: nee,
0: ga
1: hoor,
0: ik als een gek
1: niks.
0: Even openen.
1: Ja, want je hebt het een week lang mooie muziek mogen draaien. Voor
0: ja,
1: jou,
0: jij hebt een week lang onderwerpen kunnen verzamelen.
1: Ja, dat
0: is dat gelukt?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, daar was ik alweer bang
1: absoluut
0: voor.
1: Niet.
0: Nou, dit vind ik echt een vakantieliedje. Dit is een Italiaans nummer. En dat heeft te maken, ik ben een tarotcursus aan het volgen. Zal ik zo wat over vertellen?
1: Tarot, met die kater is dat.
0: Precies.
1: Kan je wazen?

0: ben ik een week weg. Wat is er allemaal gebeurd hier in Elburg?
1: Nou, niks. Ja, wat er in Elburg gebeurd is, weet ik niet.
0: Dode bul dus.
1: Ik zit er niet zo in.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, nou goed.
1: Heb jij niks gehoord?
0: Nee, ik ook niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb heerlijk op Malta gezeten een weekje. En het
1: ja,
0: was,
1: vertel eens wat over Malta.
0: Nou, was leuk.
1: Maar heb je wat van Malta gezien?
0: Ja. Het is, ik heb 30 jaar geleden ben ik in Malta geweest.
1: Ja?
0: Voor het eerste wat laatste tijd. En toen had ik het gevoel van, nou, dat was echt het oude Malta. Een beetje oud-Engelsachtig gebeuren met allerlei Engelse busreden rond met chrome toestanden en al. Nu kom ik 30 jaar later. Nou, het is net Lorette de Mar.
1: Ja, ik vind dat
0: het is
1: wel
0: alleen
1: een
0: maar,
1: gedoe.
0: Restaurants, mensen. Hotels en toestanden. Nou, dat viel mee. Hotels. Wij zaten midden in Valletta, dus dat is op zich het oude gedeelte. Dus dat was wel een goede keuze voor mij. Maar als je op Slima of op die andere gezeten hebt, ja, dan zit je gewoon midden in. Dan kan je net zo goed naar Spanje kunnen gaan.
1: Jij zegt dit, hè? Ik wil zo nog meer horen, hoor. Maar ik zit het perfecte plaatje te volgen. Als fotograaf is het toch altijd wel geinig. Ja. Die BN'ers die dan wat moeten doen. En die zitten in Vietnam. En daar ben ik geweest toen ik 30 was. Dus ruim 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: En daar was toen nog helemaal niks. En ik weet ook nog, ja, goh, ik ben blond. Mijn ex was 2 meter lang en die ging hardlopen daar in die hitte. Dus wij waren eigenlijk de bezienswaardigheid in plaats van andersom. En zij waren nu in Hoi An. Dat is een schattig plaatsje met water ernaast en lampionnetjes en bladibla. En ik keek erna. Ik kon me ook een brug herinneren die daar is. Oude houten brug. En werkelijk, joh. Ik denk, hoeveel mensen wil je in dat stadje hebben?
0: Ja.
1: En voor mij is gewoon dat ik denk, ik moet er allemaal niet meer naartoe.
0: Nee.
1: Is mij te druk.
0: Nou, dit, zo was niet. Maar waar wij zaten in het oude Valletta. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat zat toch destijds ook al volgebouwd. Maar als je dan naar de buitenkanten ging. En Malta is niet groter dan Texel, hè?
1: Nee.
0: Ik weet niet of je op Texel bent geweest.
1: Ja.
0: Nou, dat kan je haast heen en weer lopen. En er wonen 500.000 man.
1: Dat is wel veel dus.
0: Bewoners van Maltesers. En Maltianen? Nee,
1: Malteser leeuwtjes.
0: Nee, Maltesers zijn
1: het. Ik weet het niet. Hè?
0: En als je dan naar het één ding wat... Nou, eigenlijk heel aardige mensen allemaal. Dus als je naar Malta wil gaan, dan moet je er zeker naartoe gaan. We zaten nu een beetje 30 graden. S'nachts ook 28 graden. Dus het zakte niet af. Maar ja, goed, hotels heb je toch. Airco's en dat soort dingen meer. Dus dat maakt niks uit. Maar wat er heel goed geregeld was... Ik zou eerst dan zeggen een auto huren. En toen was ik, volgens mij de vorige keer ook gezegd, toen was ik aan het boeken die auto. Toen moest ik oplossing €70 meer betalen, omdat ik ouder dan 65 was.
1: Oh ja, dat
0: was.
1: Vertelde je, ja.
0: Nou, dan jullie bekijken het allemaal. Dus ik heb taxi geribbeld, taxi. En het was echt een zitje op het terrasje. En dan pak je je app, tikken, tikken, tikken. En over 3 minuten word je opgehaald op het terrasje.
1: Nou ja,
0: dat is geweldig geregeld. Zo zijn we heel Malta omgegaan. En vooral als je naar het zuiden van Malta gaat, dan wordt het een heel stuk leuker. En of rustiger en alles soort dingen meer. En we zijn de Gozo een dagje geweest met de boot, met de snelboot. En dat was nog het oude Malta. Dus het is me prima bevallen.
1: Oké, ik heb nog een hamvraag. Ted, walraven. Ja, die woont op Malta. Die
0: leuk.
1: Zat in B&B vol liefde.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ja,
0: heb
1: Ted.
0: Heb ik niet bezocht.
1: Die heb je niet gevonden?
0: Nee, heb ik niet gevonden. Nee.
1: Oh,
0: ik heb wel mijn plekje gevonden waar ik... Nou, niet helemaal mijn plekje, maar het haventje... waar ik 30 jaar geleden gelogeerd heb.
1: En daar was je nu... Trouwens, ik
0: en daar
1: heb
0: waren
1: al...
0: we nu een oude... Het enige oude vissers... Echt een oude vissersdorpje is dat in Malta.
1: Dat is
0: en,
1: wel leuk, hè?
0: Nee. Het is ook allemaal volgebouwd.
1: Ik zie in de tussentijd trouwens dat Ted is vertrokken naar Madeira. Dus
0: okay,
1: dat heeft ook
0: dan
1: allemaal
0: moet
1: geen
0: Madeira
1: zin.
0: Toe. Madeira vind ik veel leuker trouwens.
1: Ja?
0: Ja. Het is echt... maar het is leuk om mee te maken. Prima, je bent er binnen 3 uur met mijn vliegtuig. Dat valt allemaal mee. Ik moet ook eerlijk zeggen.
1: Maar waar vandaan vloog je?
0: Schiphol.
1: Oké, Schipje.
0: En dat is het probleem altijd. Ik moet toch even... Nee, we gaan eens muziek luisteren. Ga toch een paar organisaties lof aanbaten. Wanneer vraag je jezelf eens af? Ja, toch? Maan.

0: Terwijl niemand je snapt.
1: Terwijl niemand je snapt.
0: Terwijl niemand je snapt.
2: Ja, dit was Maan uit het... Wat is het eigenlijk?
3: Je haalt me aan bij.
4: Universum, moet
2: best,
4: je dan
2: nee,
4: zeggen.
2: Beste zangers van 2017. Volgens mij was het niet een eigen liedje van haar. Maar goed, het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Maar nog even over Malta. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik ga niet zo vaak op vakantie. Als ik op vakantie ga, dan huur ik meestal een boot in Engeland. Maar in dit geval was het anders. Maar ja, met wie ga je doen? En ik ga toch even reclame maken. Want de vakantiediscount was perfect bij mij.
4: Heb je dat goed online geregeld. Gedaan?
2: Of ja, online. In, nee, helemaal online.
4: Tegenwoordig gaan mensen ook gewoon weer naar een winkel. Hè,
2: ja,
4: om
2: dat zou
4: allemaal.
2: Maar die hebben
4: we
2: hier niet in Elburg.
4: Nee, nou ja, goed. Ze schijnen
2: en het
4: weer te
2: zo,
4: komen.
2: Ik zat er helemaal op een onbewaakt ogenblik op de bank. Zei, nou, we gaan naar Malta toe. En nou, allemaal perfect geregeld. Er werd op vliegveld afgehaald. En er werd ook per e-mail werden goed onder geïnformeerd en al soort dingen. En een van de goedkoopste vliegtuigmaatschappijen, hoe heet het ook weer, EasyJet hebben gevlogen. Dat ging ook eigenlijk prima.
4: Nou, heerlijk.
2: Dus ik ben uiterst tevreden eigenlijk.
4: Oké, dus je gaat zo weer. Maar dan ga je naar
2: ja,
4: een ander eiland.
2: Ja, ik zie wat voor werken nog lag vandaag voor mij. Dan was het alweer kwijt. Maar dan ga ik weer naar een ander eiland toe.
4: Ja, welke zei je nou net? Welke leuker was? Madeira is leuker. Het is altijd een beetje, heb ik het gevoel dat dat voor oudere mensen is. Of is dat onzin?
2: Nou, dat gevoel had
4: niet
2: ik ook.
4: Dat ben ik zelf niet.
2: Dat gevoel
4: ook,
2: had ik voor Malta eigenlijk ook oudere mensen.
4: Ja.
2: Totdat ik een paar weken geleden bij de kapper zat. Mijn kapster, die zal wat zo weten. 1,22, die kapt me altijd. En ik had het over Malta. God, daar ben ik 2 jaar geleden geweest. God, dat is toch voor oudere mensen, Malta.
4: Ja,
2: nou,
4: voor
2: als je ziet wat voor jong grunter allemaal. Allemaal 15, 16 jaar loopt er allemaal rond.
4: Okay, dus
2: meeste Engelsen
4: en
2: Italianen lopen er echt rond. Nederlands kom je weinig tegen.
4: Oké, grappig, leuk.
2: Dus dat, viel me reuze mee eigenlijk.
4: Nou, heerlijk. Hartstikke
2: dus op
4: goed.
2: Naar volgende vakantie.
4: Ja.
2: Jij gaat deze week al volgens mij.
4: Nee, er zit even iets tussen. Daar zullen we het zo even over hebben. Daar gebeurt even iets wat niet... En dan gaan wij definitief de 17e.
2: Okay.
4: Naar de Dordogne.
2: De Dordogne, Spanje.
4: Ja. Frankrijk. Ja.
2: Oké, okay, nou is dat hartstikke mooi.
4: Dat is
2: dan.
4: Ook bloody hot. Dus dat... we gaan zien.
2: Ja, nou goed. Dat is het probleem met Malta uiteraard ook. Ja, goed. Het is gewoon warm.
4: Ja.
2: En dan zelfs de Maltese zeggen van goh, het is warmer dan dat normaal altijd is. Daar hebben ze ook meer het hoog.
4: Nou, dat hele zuidelijke stuk hè, in Spanje met hoe heet het? Bosbranden, hitte, stress, weet ik het allemaal.
2: Het enige wat ik niet begrepen, het heeft me niemand me kunnen vertellen ook. En ik heb toen al die taxis gereden. Waar zijn nou al die mensen uit Afrika die via bootjes, ze zitten heel dicht bij Libië. Er zit veel meer licht in Libië dan Italië zelf. En ja, die zijn er gewoon niet.
4: Gaan die niet via Lampedusa?
2: Ja, maar dit is nog veel verder. Die moeten nog veel verder, roeien. Malta ligt zowat tegen, nou niet tegen Libië aan. Maar goed, dus ik begrijp niet waar of die boten worden leggeschoten. Ik weet het niet, mag niet zeggen natuurlijk.
4: Toch
2: maar nee,
4: niet.
2: Okay. Maar goed, er was ook met de honden. Ik heb geen loslopende hond gezien.
4: Ja, dat heb ik net even opgezocht. Die worden een beetje geweerd uit de stad. Die zullen er wel zijn. Ja. Maar dit ging even heel snel.
2: Ik ben in alle landerijen van Malta geweest. Maar ik heb haast geen hond gezien.
4: Nou, het is vanwege de hoge bevolkingsdichtheid.
2: Ja.
4: En gebrek aan groene ruimtes. En het drukke verkeer.
2: Ja, dat kan ook kloppen. Want ze rijden als gekken daar.
4: Ja, oké.
2: Okay. 1 kat heb ik gezien. Een loslopende kat.
4: Ja.
2: Oh, dat is wel trouwens wel mooi. Ik heb de oudste tempel van de wereld gezien. 5000 jaar voor Christus.
4: Oké, okay, en hoe heet die?
2: Ja.
4: Oh, het heeft diepe indruk gemaakt.
2: Goed. Nou ja, goed. Ja, ik ben zo'n cultuurbarbaar. Josefine vond het geweldig, mijn partner. Ja, als ik zo zit te kijken, dan moet ik kleren in het lopen. Ook in de zon en al soort dingen meer. Dus dat is een hoop oude stenen. 5000 jaar voor Christus, ja, het zal wel.
4: Nou, weet je, soms is iets, als het nog intact is, kan het heel erg mooi zijn. Ja. En dat is, ik heb ook wel eens in Griekenland, weet je, door zo'n pilarenveld gelopen. Dat ik dacht, ja, ik kan me niet eens voorstellen hoe het eruit zag.
2: 5000 jaar voor Christus is niks meer intact, hoor.
4: Nee, nou ja, goed, nee, inderdaad.
2: Toch, dus dat is... maar goed, wij zijn weer teruggekomen.
4: Ja, nou.
2: Jij mag muziek draaien. Of heb je nog wat andere nieuws?
4: Nou ja, ik wou even iets verdrietigs zeggen.
2: Oh, ook verraasje.
4: Nee, dat komt nog. Okay. Ik reed vandaag op de snelweg terug uit Zwolle. En ik zat eerst naast een auto vol met kippen gepropt.
2: Ach, nee.
4: Daar word je dus al niet blij van. En het zielige was dat het was open. Dus je kon ook alles zien. Normaal die wagens, die veetransporten zijn steeds dichter. Ja. Hè? Dan zie je zo'n dingetje draaien. Nou, en daarna kreeg ik echt de shock van mijn leven, zeg. Kom ik langs zo'n vrachtwagen stikvol varkens.
2: Varkens, ja.
4: En ze hadden die zijkanten open gedaan.
2: Om warmte te creëren, koelte te creëren.
4: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk. Maar die dieren, dat wist ik niet. Ik heb het opgezocht. Ik zag dus een varken echt gewoon gillen en hijgen. En het blijkt dus dat varkens, die kunnen niet zweten. Zoals een paard dat kan. Een hond kan dat ook niet. Dus die raken totaal in de stress en totaal oververhit. En ik keek die varken echt in de ogen. Ja, ja. En ik had hem er zo uit willen sleuren.
2: Heb je de vrachtwagen niet stilgezet?
4: Nee, maar goed, weet je. Ik heb ter plekke mezelf beloofd. Ik hoef dat vlees allemaal niet meer. Ik ben er zo klaar mee. En nu hebben ze een verbod, heb ik gezien, met 35 graden. Nou, wij gillen allemaal al met 5 en met een drankje. En dan zit ik op het terras. En dan denk ik, moet je eens kijken hoe die dieren het hebben.
2: Ja,
4: ik denk dat hier echt wat aan moet veranderen. Ik was er helemaal ziek van. Dus ik denk, ik ga er even wat over zeggen.
2: Goed zo.
4: Nou, wat gaan we dan draaien? Cirkel in de Center slaat nergens op, hè? Maar goed, we gaan toch doen.

0: heel verhaal over slippers. Maar ik wil eigenlijk met wat anders beginnen.
1: Ja.
0: Als ik een speech voor iemand hou, dan meestal duik ik even in het geboortejaar. En dan ga ik kijken wat er op die dag gebeurde. Weet je, dus ja. Of het geboortedag, of het mooi weer was, of weet ik veel, dat er iets bijzonders gebeurde, of nou ja, enzovoort. En nu dacht ik ineens van, wie is er eigenlijk op 7 juli jarig? Gewoon BN'ers. Geen BN'ers van jou, BN'ers van mij. Nou, let op. Ringo Starr.
1: Okay.
0: Uit 1940. Leeft hij dan nog? Ja, hè, dat kan, hè?
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Jeroen van Enkel, 1961. Ja. En striptekenaar Dick Bruinestein. Maar die is uit 1927. Dus volgens mij...
1: Die is dood.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dat
1: die
0: kan haast niet.
1: Die heeft een boekje voor me gemaakt. Als
0: een wat?
1: Ja, een boekje.
0: Van Nijntje.
1: Nijntje, nee, die had die maakte ook in de Telegraaf van die leuke schetsjes en alles. Die heeft een heel boekje, 24 pagina's, heeft die tekeningen gemaakt.
0: Nou, als je nou eens kijkt, hè, wat hij heeft gedaan met die Nijntje. Volgens mij is het leven net zo simpel als wat hij heeft gedaan. Het is toch briljant? Iedereen leest die boekjes.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik had dat ook, Nijntje aan zee, geweldig. Ja. Nijntje gaat naar zee met een netje. Gebeurt allemaal niks. Het is allemaal fantastisch. Dus ja, ik vind dat briljant. Hoe eenvoudig kan het zijn? Nou goed.
1: Heb je over Nijntje en Popeye dan?
0: Nee, die is toch niet door Dick Bruinestein getekend?
1: Poppy de Sailorman?
0: Ja, met die spinazie.
1: Ik ben op het plaatsje geweest, Popeye.
0: Waar is dat dan, in Engeland?
1: Nee, dat is ook in Malta. En er zijn de films opgenomen en alles van Popeye.
0: De tekenfilms.
1: Ja, echt een boot. Ja, nou, het is een film van Popeye de Sailorman.
0: Ja?
1: Ja. En dat hele, hoe heet dat? Dus is tegen de kust aangebouwd allemaal. Dat is één groot festijn geworden natuurlijk. Maar het verbaast me eigenlijk. We zijn toegegaan. En nou, leuk. 30 jaar geleden ook gezien. Was exact hetzelfde. Maar goed, bangtje wel.
0: Er is niks veranderd.
1: José wou het ook graag zien.
0: Okay.
1: En toen zaten we daar een filmpje te kijken. Toen zei José tegen mij. Van, ja, eigenlijk raar is het eigenlijk. Want alle kinderen die hier rondlopen, die weten echt niet wat Popeye is. Nou,
0: nee.
1: Komt ook wel een Popeye is. 40 jaar geleden? 50 jaar geleden? Ik weet het nog niet.
0: Ja, nou ja, ik ben 60. Ik ben ermee opgegroeid.
1: Ja, nou goed, ja.
0: Dus ja, zo werkt dat.
1: Ja, dus.
0: En dat is met meer dingen, hè. Wij hadden het weekend een van de kleinkinderen te logeren. En ik ben opgegroeid. Mijn opa en oma hielden van BZN.
1: Mm-hmm.
0: Met alle respect voor iedereen. Maar ik ben niet zo'n hele grote fan van BZN. Ik heb een wat grauwer kantje.
1: Dat is netjes de kids.
0: Ja, nou ja, goed, dat. En ik dacht van hoe leuk is het als ik die kinderen een beetje, nou ja, wat ruigers bijbreng,
1: ja.
0: Of zo, weet je?
1: Denk je dat dat gaat
0: dat
1: lukken?
0: Ze niet zo'n suffe oma hebben. Ik ga er zo wat over draaien trouwens. Maar nou ja, als ik dan dingen zeg, dat weten zij niet.
1: Nee, klopt.
0: De bankzitters. En toen riep ik nog heel enthousiast van, hoe heet het? Daar zat die gozer van The Voice in, weet je wel? Maar die zit daar helemaal niet in, die zit in iets anders. En toen dacht ik van, maar weet jij dan niet wie Queen is? Weet je dan niet
1: nee,
0: wie dit?
1: Nou, nee, Queen is misschien nog wel een beetje.
0: Nou ja, misschien door Bohemian Rhapsody. Ja. Maar een heleboel van die bands, ja, ja nee, gewoon, dat weten ze gewoon niet.
1: Maar klopt, ze
0: dus
1: zijn
0: dat moeten we
1: kijken,
0: een beetje mee gaan geven.
1: Over.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, dan kan je nagaan wat voor oudheid jij leeft. Ik heb altijd lekkere muziek die iedereen kent.
0: Ja, daar is niet iedereen over het over eens. Vorige week zijn wij heel vaak gebeld door luisteraars. Die zeiden van wat zalig dat hij er niet
1: dat
0: is. Dan
1: niet
0: hoeven
1: is,
0: we
1: nou.
0: Eindelijk. En ik heb ook een tegenoffensief bedacht.
1: Oh ja, vertel.
0: Nou, ik heb je verteld dat er een concert was van The Cure. Dat was de headliner in Pinkpop.
1: Ja.
0: Dat heb ik eens even nagekeken. Ja, echt geweldig. En jij doet daar helemaal niks mee. Dat weet ik nu al. Dus als jij... ik zou bijna zeggen Hutsenfluts gaat draaien, maar ze heeft ook nog een naam, hè? Pommeline Thijs. Dan ga ik de Cure opzetten.
1: Nee, maar goed, ik ga eerst even rustig naar de overkant.
0: Oké, maar ik ga zo wel de Cure draaien en anders doe ik het dan nog een
1: dan
0: keer.
1: Ga ik
0: dan weet je het.
1: Pommeline ook draaien.
0: Ja, precies. Dus dan wordt dat ongeveer. Dus dan kan je bedenken hoe vaak het moet in 2 uur. Misschien hoeft het dan wel niet. Doe ik het ook niet.

0: de kant.
1: Voordat jij met je hele mooie verhalen begint, nog even iets over de WK voetbal. Je weet dat, zeggen ze. Heeft ook toegegeven dat Donald Trump met de voorzitter van de FIFA heeft gebeld. Infantino, kan dat niet uitspreken. Maar eigenlijk, iedereen klaagt nu over Trump. Maar die voorzitter van de FIFA, die is gewoon zo corrupt als ik weet niet hoe.
2: Maar ze zijn het allebei.
1: Nee, maar als ik burger, of weet het, president van Amerika zou hebben geweest in dezelfde situatie, had ik me ook gebeld. Joh, vind je wel reëel dat die rode kaart et cetera is? Maar die Infantino, die heeft geflikt om die rode kaart eraf te halen.
2: Nou, het begint bij Trump. Dat gewoon, die kan niet tegen zijn verlies. Nou, dus dat is het eerste gezeik.
1: Ik ook niet, dat is sowieso gegeven.
2: Ja, dus nou ja, weet je dat ik denk van hoe durf je te vragen? Waar slaat dit op? Dat had iemand anders eens moeten doen. En dat het dan ook nog gehonoreerd wordt.
1: Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Die FIFA-voorzitter, die is gewoon buiten zijn boekje gegaan.
2: Ja, belachelijk.
1: Helemaal.
2: En nu?
1: Ja, weet ik niet.
2: Want wisten ze toen al dat ze eruit lagen? Of zijn ze die wedstrijd daarna eruit geknikkerd?
1: Nee, ze zijn helemaal niet uit. Ze zijn af vannacht zijn ze eruit gehaald.
2: Ja, dan worden ze ook gelijk gestraft. En toen heeft die met die rode kaart nog gespeeld.
1: Toen mocht hij niet meer spelen. En nee. Die is gisteren ingetrokken, dus mocht hij vannacht spelen.
2: Nee, dit is toch belachelijk. Waar gaat dit
1: dat
2: over?
1: Is, en nu gaat de discussie van, oké, die scheidsrechter, dan heb je uiteraard Amerika weer. Die scheidsrechter die hem de rode kaart gaf, die was niet helemaal goed misschien, et cetera, et cetera. Nou, dat slaat helemaal allemaal nergens. Een rode kaart is een rode kaart, simpel.
2: Ja, precies. Een rode kaart is wegwezen.
1: En het is ook heel jammer, heel gelukkig dat Amerika met 1-4 verloren heeft van de Rode Duivels.
2: Ja. Ja?
1: Dus dat betreft,
2: jij gelooft in die rode duivels, hè?
1: Nou, ik vind het wel leuk. Je moet ergens. Ik ga er niet voor uit mijn bed uit. Maar nu, de volgende wedstrijden zijn redelijk op tijd, denk ik.
2: Dan
1: ga ik
2: niet om het een of ander, maar voor mij is die hele WK als een soort nachtkaars uitgegaan.
1: Ja, voor Nederland.
2: Ja.
1: Ja, oké, goed.
2: Ja, het is toch jammer.
1: Nou, ik heb dan de helft van die wedstrijd van waar Nederland tegen speelde, heb ik gezien. De Volkskrant die geweldig spelen en Nederland speelde gewoon niet goed. Kom op, hé.
2: Nee, ze hadden er wel 15 om de oren kunnen krijgen. Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar goed, doe maar.
1: We hebben
2: nou, weet je, ik vertelde dat vorige week ook, ik zat er net een beetje in. Ik denk, Somerville, zeg ik het dan goed, nooit van gehoord. Dus nou, zoals ik dan ben, dan ga ik hem opzoeken. Ja. En dan denk ik, waar zou die vandaan komen? En ik heb gezien dat hij voor Feyenoord heeft gespeeld. Ik heb het al eerder verteld, maar dat vind ik toch redelijk miraculeus dat ik dat zo vertel. En ik zat er helemaal in.
1: Ja.
2: Ja. Okay, en toen was het klaar.
1: Ja, toen was inderdaad klaar.
2: En een slapeloze nacht ook nog.
1: De voetbalfanaten zullen zeggen, dat ik ongelijk, maar vroeger hadden we een goed team. En tegenwoordig hebben we alleen maar, nou ik wil niet zeggen knoeiers, maar niet zoveel. Er zitten een paar goeie bij, nieuwe bij. En de rest moeten gewoon met pensioen.
2: Ja, nou ja, goed. Weet je, ik had totaal geen enkele fiducie in dat hele stel, maar het is me toch nog meegevallen. Maar ik vind het gewoon jammer, want weet je, de hele sfeer is eruit. Ik moest nog wel lachen, de volgende dag loop je dan bij de app en overal lagen de tompoezen van half geld. De oranje tompoezen en de soezen en de weet ik het allemaal, het was helemaal gebeurd.
1: Dat was wel een voordeel natuurlijk, ja.
2: Ja, precies. Dus
1: hey, wat vind je van die farage? Heb je dat een beetje gevolgd? Die enge, ja, ik vind hem, hij op zijn hoofd.
2: Hij gaat weg, hè?
1: Zijn hoofd vind ik al een niet echt.
2: Nou, dit is ook wel een dramafoto. Luisteraar
1: nou,
2: kan niet
1: zo
2: zien.
1: Ziet hij er altijd uit, hoor.
2: Hij kijkt, ja? Of
1: ja,
2: zo'n wanhoopskop.
1: Hij is nog ineens opgemaakt. Nee, gewoon, maar goed, die is.
2: Ziet er niet echt uit of je er vertrouwen in kan. Hij kijkt alsof hij denkt, ik geef het op.
1: Ja, nou, dat geeft hij nooit op. Maar goed, het is natuurlijk, dit is degene geweest die zorgde dat Engeland uit de EEG ging, hè?
2: Ja, oké.
1: En de Engeland is
2: heel veel Engelsen zijn het daar niet mee eens, hè?
1: Ja, nou, inmiddels, als je nieuws zou stemmen, denken dat Amerika weer graag, of Engeland weer graag in EEG wil. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar hij heeft een heleboel geld achterover gedrukt uit financiële giften. Dus heeft hij zich weer terug moeten trekken. Dus het blijft. En Le Pen is toch uiteindelijk ook weer vandaag veroordeeld, definitief. Die had ook een heleboel geld overgedrukt. Misbruiken van EU-gelden. Heb ze zelf nog niet gebruikt. Het is allemaal naar onder, collega's gegaan en alles dingen. Maar het is ook definitief gekozen dat ze de eerste komende 15 maanden niet meer verkies mag stellen.
2: Het zijn sterke schouders die de wereld ook kunnen dragen.
1: Het gaat hartstikke goed. Wat had jij voor muziek staan? Of heb je iets leuks te vertellen?
2: Nee, ik ga even wat over The Cure vertellen. Dat vind ik wel even grappig.
1: Zal ik Pommelien inmiddels opzoeken?
2: Ja, dan moet jij Pommelien dan maar even. Dat is dan niet anders. Dan hebben we dat ook gehad. En ik had het al eerder verteld dat een van de absolute headliners tijdens Pinkpop 2026 was. En ik dacht, ja, het zal. Ik heb ze vroeger een keer gezien live. Volgens mij in Ahoy Rotterdam. Ik had een aantal LP's van ze. En ja, weet je, dit is gewoon een fantastische band. Ze zijn inmiddels 40 jaar verder. Maar het staat als een huis. Het is echt niet te filmen. Nou, de vorige keer heb ik A Forest gedraaid. Dat is echt mijn one and only favorite. Maar Love Song vind ik ook een heel mooi nummer. Dus bij deze, The Cure. En dan moet ik dan maar weer verwerken dat Pommelien hierna komt. Dus ik ga even koffie drinken. Tot zo.

0: is eigenlijk een liedje voor mijn paard.
1: Nou, dit is gewoon een lekkere muziek is dit.
0: Nou ja, zeg. Dit is dus niet afdoende. Dan ga ik nog iets heftigers zoeken.
1: Nee, waarom niet afdoende?
0: Een soort AC/DC gaan we hierna dan opzetten.
1: We gaan het meemaken.
0: Nou, even nog over mijn auto.
1: Wat is met je auto?
0: Ik heb ontzettend veel verteld over mijn Fiat. En ik heb nu een Hyundai.
1: Nou, die gaat toch hartstikke goed?
0: Ja, die gaat hartstikke goed. Maar die heeft een complete computer aan boord. Wat ik best heftig vind.
1: Heeft elke auto tegenwoordig.
0: Ja, maar eigenlijk heb ik het ook liever niet. Want ik denk ook elke keer, het kan ook allemaal weer kapot. Maar goed, doe maar. En nou, zij de computer. Ten eerste zit hij steeds te zeuren dat die auto een beurt moet. Nou, dat heb ik afgesproken. Maar dat heb ik natuurlijk niet met hem kort gesloten. Dus hij blijft maar zeuren. En het tweede waar hij over zeurt is dat de bandenspanning niet oké is. Dus nou ja, goed. Wij naar de benzinepomp pompen met dat ding. Maar daarna komt het gedonder dat je dus die computer moet resetten. Ik heb wel 35 filmpjes gekeken. En de knoppen die zij aangeven zitten er niet op. Nou, allemaal waardeloos. Dus ik rijd nu de hele tijd rond met dat die bandenspanning niet goed is. En ik ga ervan uit dat het wel goed is, want ik heb het gevuld.
1: Heb je zelf gevuld? Laat je het de garage in doen?
0: Ja, dan moet ik helemaal Zwolle rijden. Dit kan gewoon om de hoek.
1: Okay.
0: Maar goed, toen dacht ik, daar gaan we weer. Ik ga toch eens even kijken. Onbetrouwbare auto's. Ik vind dat toch wel interessant. En dan gaat het om complexe elektronica. En nou, het schijnt dus dat de Land Rover, de Citroën, de Peugeot en de Opel, die scoren dus echt onderaan of het hoogst, zeg het maar. Die Fiat van mij doet helemaal niet mee. Terwijl ik daar zoveel gedonde van mee heb gehad. Dus het is toch ongelooflijk? Heb jij een Peugeot of een Opel of een Citroën?
1: Toyota.
0: Ja, die komt er ook vrij goed uit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, die komt hartstikke goed uit.
0: Oké. Okay. Nou goed, ik roep het even voor iedereen die nog van zijn auto af wil. Maar ik was niet de enige, hè? Want Ivanhoe had dat dus ook. Die moest ook iets resetten.
1: Je had ook een Peugeot?
0: Computer. Nee, een Volvo.
1: Ja, maar elke auto heeft dat gewoon.
0: Ja, maar dat is gewoon niet te doen.
1: Nee, dat moet je ook niet zelf doen. Daarvoor hebben ze het zo moeilijk gemaakt. Daar heb je garage voor. Dat is gewoon slim.
0: Ja.
1: Ja, ticket tellen.
0: Ticket tellen, ja.
1: En ze kopieermachine ook. Die per kopie betalen. Nou, de garage ook.
0: Dan kom ik binnen en dan gaan ze gelijk zeuren. Ja, nee, dat moesten we helemaal resetten. En dan denk ik, ja,
1: dat hebben ze binnen een seconde gedaan.
0: Oké, dus dat kost niet veel.
1: Nee, maar goed, je moet wel even weten. Maar die fabrikanten... Volgens mij doen die fabrikanten het expres om te zorgen dat jij met je autootje naar de garage toe gaat.
0: Nee, maar ik moest toch naar de garage. Want na een jaar moet dat ding een beurt hebben.
1: Is dat zo?
0: Ja, of zoveel kilometer of na een jaar.
1: Is het hybrid of gewoon benzine alleen?
0: Benzine.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Nee, maar goed, dan moet je wel even... En dat vond ik wel goed, hè? Want ik

0: Ik had hiervoor niet een beunde haas, maar wel een soort haas, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En nou ja, dan ging die auto daar naartoe en dan dacht ik, ja, het zal mij benieuwen. En dan echt €1300, €1400, €1500. Nou weet ik natuurlijk de verrassingen bij deze ook niet. Maar ze doen keurig een voording. Dit doen we en ja, dat doen we en dat doen we. Dat kost allemaal dat.
1: Ben je wel duurder over het algemeen, maar goed.
0: Jawel, maar goed, als de remblokken, dat kunnen ze natuurlijk pas daar zien. Maar dat vond ik wel netjes. Dus ik ga nu naar een officiële dealer. Ik weet niet of ik het volhoud, maar voorlopig gaan we het zien.
1: Ik viel me trouwens wel mee dat mijn auto nog in de parkeergarage stond na een week.
0: Ik was eruit dan?
1: Een weekje, parkeren op Schiphol, dan ben je een vakantiearmer, hè?
0: Ja, weet je dat ze dat in Rotterdam heel leuk doen? In Rotterdam kan je bij een hotel parkeren. Ja, daar doen ze het. Nou, en dan krijg je halverwege de vakantie een appje van dat hotel of degene die het regelen, dat je auto het ontzettend naar zijn zin heeft, maar dat hij je wel mist. Dus dat hij het leuk vindt als
1: maar
0: je
1: maar dan heb je nog geen slapen dan.
0: Ja, nee, dat kan je bij dat de, doen ze echt.
1: Dan kon je bij zo'n valk ook doen, Schiphol. Ja. Mag je slapen en dan mag je maximaal 14 dagen staan.
0: Ja, nou, bij ons stond hij er dan een week. Maar we kregen, ja, dit is de auto. Ik wil even wat zeggen. Ik word hier heel goed verzorgd. Maar ik mis jullie wel. Dat is toch grappig?
1: Nou, deze keer had ik hem, want ik op Schiphol vind krankzinnige bedragen. Toen ben ik uiteindelijk ook via die vakantiediscounten terechtgekomen bij Q-Park Spanen Ziekenhuis in Hoofddorp.
0: Okay.
1: Dan zet je gewoon je auto neer. Er zit een snelbus met een kwartiertje B op Schiphol. En perfect in een gesloten garage en alle soort dingen meer. Ik betaalde die hele week €80.
0: Oké. Nou, ja, het is natuurlijk wel een hoop geld, maar ja, je moet ook wat.
1: Ja, in eerste instantie liep ik te mopperen ook, want terug moest ik de bus zoeken en alle soort dingen meer. Maar goed, uiteindelijk denk ik, degene die het moest tegen José liep ik te mopperen, ik doe die nooit meer, want ik moest de bus. Nou goed, maar uiteindelijk, het is perfect gegaan eigenlijk. En mijn auto stond er nog en alle vier banden stonden er gewonden. Hij startte nog. Nou, wat wil ik dan er meer?
0: Er gebeurt wel eens wat met die auto's, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, weggehaald worden, leeggeroofd worden, de ruiten ingetikt worden.
1: Ja, dat ligt er aan welke hier. Dit is gewoon beveiligd allemaal. Q-Park is altijd een hele goede parkeer gebeuren.
0: Ja, maar dus ook de hoofdprijs. Q-Park kan er echt van.
1: Ik weet niet. Voor een hele week een €80 mijn auto kan neerzetten. Prima. Onder een dak en alles. Schiphol kan je thuis haast niet meer onder dak parkeren. Sta je gewoon buiten ergens.
0: Ja.
1: Dan kunnen die auto's goed tegen. Dat is niet zo'n probleem. Maar goed. Hey, even tussendoor. Want dan ben ik toch eventjes... ken je die knaap? Rob Kent? Psst.
0: Ja, weet je waar ik aan zat te denken?
1: Nou?
0: Ik was nooit een waanzinnig fan van de reclames van de Jumbo. Mm-hmm. Maar sinds Rob Kemps het doet, zou ik gewoon terug verlangen naar Frank Lammers. Ik zweer het je.
1: Oké, maar van links naar rechts, dat liedje ken je toch wel?
0: Ja, daarna
1: van
0: zingen ze naar huis.
1: Naar rechts. Dat levert hem een miljoen op, ruim boven de miljoen.
0: Oh, dus die kan ook gewoon op Malta gaan zitten.
1: En hij heeft nooit gezongen.
0: Hoezo heeft hij niet gezongen? Nee,
1: werd gezongen, gegeven ook het plaatje en alles.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, als je dit verzint, ben je briljant. Daar kan je niks van zeggen.
1: Ja, ik weet niet of hij het verzonnen heeft, maar goed.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar je zag dus al die oranje fans door die straten. Het was
1: geweldig,
0: één oranje zee van links naar rechts. En dan denk ik, ja, als je dat neerzet, doe je het wel goed.
1: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad zo.
0: Daarom.
1: We gaan even luisteren naar je vriendin. Is dat een goed idee?
0: Ga ik even koffie drinken, dat weet je. Ik,

0: uitgezet. Gewoon uitgezet.
1: 7 november.
0: Dit is het eerste.
1: Treed ze op in Nederland.
0: Dit is het eerste en tegelijkertijd laatste nummer van
1: voor
0: Comedy
1: dit eerste
0: Thijs.
1: Nummer, ja, dat klopt. Ja.
0: Laatste nummer ook.
1: Hey, stel nog voor, even voetbal, dan mag jij verder gaan. Ronald Koeman die stapt op, of is opgestapt in het Nederlands team.
0: Ja.
1: En stel nog voor dat jij een goede coach zou wezen. Jij wordt gevraagd. Zou je dan bondscoach willen worden van het Nederlands team?
0: Dat weet ik niet. Maar goed, ja, nee, ja, dat weet ik niet. Als ik Cruijff was wel. Maar dat
1: ook?
0: Ben ik niet.
1: Waarom wel als je Cruijff was?
0: Omdat elk nadeel zijn voordeel heeft.
1: Als Serine Wichmond.
0: Ik ben Cruijff niet, dus dan hoef ik het ook niet te doen.
1: Serine Wichmond zou een verrassende keuze wezen, maar die gaat het ook niet doen.
0: Nee, die heeft groot
1: dan
0: gelijk.
1: Dan moet je wel een team hebben.
0: Moet je eigenlijk ten alle tijde een mannelijke coach hebben voor een vrouwenteam en of andersom?
1: Nee,
0: of maakt dat niet
1: WK
0: uit?
1: WK zag toch ook vrouwelijke scheidsrechters rondlopen?
0: Ja, maar vrouwelijke bondscoach hebben we nog nooit gehad. Net zoals geen president, maar...
1: Nee, klopt.
0: Toch?
1: Klopt. Ja, klopt. Ik vind dat zo. Want je mag met een muziek aan, want we zijn al eens
0: Nee, maar klaar. Ik heb een heel lang intro. 40 seconden.
1: 40 seconden.
0: En als je een beetje professioneel radio doet, dan zet je al zacht die intro er aan als het dan aan de beurt is.
1: Ik hoor helemaal niks.
0: Ja, jawel.
1: Nou, ik hoor nog steeds
0: maar.
1: Niks. Ik weet niet, ik hoor die intro niet hoor.
0: Riders on the Storm begint met een hoopstorm. En dan komt het langzaam door.
1: Maar dan moet hij wel te horen zijn.
0: Dan kan hij nog harder zetten.
1: Jawel, want die hoort hem anders niet. Nu hoor ik hem.
0: Ja. Misschien moet je even naar beterhoren.nl.
1: Nee. Ik ben wel op een bepaalde leeftijd, maar we zijn er over een minuut of 5, 6 weer. Een prettige paar 5 minuutjes.
0: Tot zometeen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: van Ellen versus Rob. Jaargang 2, editie nog wat.
1: Naomi, hoeveelste aflevering
0: ja,
1: is
0: nou,
1: dit?
0: Nou ja, die luistert hoor. Nee,
1: die weet dat.
0: Die zit op de camping, hè, dus dat weten we.
1: Nee, ik zal zometeen wel even in onze app terugkijken. Dan weten we het ongeveer. Okay. Ik weet het niet precies, maar Naomi weet het precies.
0: Nou goed.
1: Ik kan niet alles hebben. Hè?
0: Je hebt vast wel meer nieuws.
1: Nou, ik had even iets te vertellen over mijn hond. Mijn hond, die eet... Nou ja, die eet eigenlijk alles kapot. Maar met name dingen waar eten aan zit. Dus als wij iets überhaupt laten slingeren. Iets van eten, iets van weet ik veel wat.
0: Is het gebeurd.
1: Is het gebeurd. Gaat gewoon als een gek over het... hoe heet het? Het aanrecht heen. Maar...
0: Zij gaat op het aanrecht.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dan, ze verraadt zichzelf ook altijd. Zij doet dingen en dan denk je van... Nou, weet je, dat komt wel goed. Je draait je om of ze flikkert een bak op de grond. Ja. Ze verraadt zich ook altijd. Het gaat altijd mis. En nou, verder heeft zij, denk ik, 3500 pollepels weggewerkt. Het is een wonder ja, is dat wij nog niet bij de dierenarts zijn beland. Ja, daar zit dan eten aan. Maar wat zij van jongs af aan heeft gedaan, is mijn slippers kapot bijten. En ik denk, dan overdrijf ik niet, zeker 8 paar slippers. En elke keer gewoon weer. Je trekt die dingen even uit en klaar is het. Nou goed, nu dacht ik, ze is inmiddels 7, dus die hype hebben we gehad. En ik had een paar slippers en ik zweer het je, in plaats van nu die tenen door te knagen,
0: ja,
1: had ze gewoon de hele achterkant eraf gevroten. Dus als
0: zijn
1: jij
0: er
1: loopt...
0: Of slippers of van
1: ja,
0: de kurk
1: ze
0: of zo?
1: Ze tuft het ook weer uit. Dat is
0: nou,
1: dan
0: dat
1: wel weer fijn. Ja, dus we hoeven het niet door de dierenarts eruit te laten halen. Maar ik denk, zal ze even kijken. Honden kauwen vaak op slippers omdat ze naar de eigenaar ruiken.
0: Ja,
1: wat een gevoel
0: klopt,
1: van veiligheid geeft. Maar het kan ook zijn dat het verveling is of stress. Nou, dan zeggen ze, zorg dat je die dingen direct opbergt enzovoort. Ja, dat heb ik inmiddels ook bedacht. En dan zat ik in de auto vandaag. Want ik denk, nou ja, ik ga dit vertellen. Nou, hoe boeiend is het? En ik luisterde volgens mij naar Radio 2. En daar ging het over boetes die in het buitenland echt behoorlijk op kunnen lopen.
0: Ja.
1: Ook over drones die ze boven de snelwegen hebben. En dan kunnen ze dus ook zien dat je stiekem zit te bellen enzovoort. Maar, en nou komt het, in landen zoals Spanje en Frankrijk mag je niet autorijden met slippers. Dat is expliciet bij de wet verboden. En ik kan me ook wel wat bij voorstellen, want ja, je glibbert natuurlijk van die pedalen af. Je kan een bon krijgen van respectievelijk 80 tot 200 euro. En nou ja, in andere
0: wat
1: landen...
0: Wat verschilt dus 80 en 200?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien als je hele goedkope slippers hebt... dat
0: 80.
1: Je dan misschien 80 moet betalen.
0: Ja, oké, duidelijk. Ja.
1: En als je bijvoorbeeld Versace slippers hebt... dat je dan 200 moet betalen. Ik weet het niet, geen idee. Dit is het bedrag. Nou ja, en volgens in Spanje ben je volgens de verkeerswet... verplicht om schoenen te dragen... die de volledige voet omsluiten... en de pedalen adequaat bedienen. Slippers en blote voeten zijn hierdoor verboden... en kunnen je een boete opleveren. Nou ja, bladibladibla. En in Frankrijk hebben ze dan ook nog zo'n ding. En er zat ook nog iets in dat ik denk, jemig... dat het wel handig is dat je je shirt aanhoudt... en niet in je blote togens in die auto gaat zitten.
0: Want?
1: Ja, dat willen ze dus ook niet. Dus in bepaalde landen krijg je dan ook een bon.
0: Toen heb ik trouwens Malta toch wel in Frans Lima zo. En Sint-Julius, dat is echt het uitgangsgebeuren daar. Dan mag je niet over de boulevard in badkleding lopen.
1: Dat vind ik ook terecht. Ja, weet je, kijk, als je een ontzettend lekker wijf is het misschien wel aardig. Maar
0: nou,
1: de meeste mensen...
0: Gigantische mooie wijven. Maar nee, ze mogen gewoon niet in... ook niet in bikini. Wacht, je moet gewoon een...
1: Maar ik zou het ook niet in mijn hoofd halen om in mijn bikini op het terras te gaan zitten.
0: We zijn in de Jacobskathedraal geweest en daar mag je dan wel met bandjes mee. Als pakettenbandje mag je hebben. Dan krijg je een keurig jasje van de dominee of de priester of weet ik wat allemaal.
1: Het heeft toch ook met respect te maken?
0: Ja,
1: zo hoort dat toch ook? Nou ja, goed, door die hond kwam ik op die slippers. En... Nou ja, goed. Je kunt ook... in Nederland en België is het dan niet verboden, hè, die slippers. Maar stel dat je de controle over de pedalen verliest en je krijgt een aanrijding, dan kun je absoluut aansprakelijk worden gesteld voor onveilig rijgedrag. Dus mijn hond bespaart mij voor dit alles door mijn slippers op te eten.
0: Ja, heel verstandig.
1: Nou,
0: dat is,
1: hoe leuk is dat?
0: Ik heb een nieuw liedje van Roxane Hazes. Het heet Echo zonder naam. Ik weet niet wat het is.
1: Nee, die ik heb hem gehoord. Dat is best wel redelijk, geloof ik.
0: Ik waag het erop.
1: Ja, doe maar.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken.

0: Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen van dit. Het is niet mijn muziek in ieder geval. Nee.
1: Ze was derde. Ik voor mij had ze wel mogen winnen eigenlijk.
0: Oké, zaterdag bedoel je.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het zij zo. Wat heb je nog meer van nieuws? Of zal ik wat?
1: Nou, ik heb wat. Oekraïense vluchtelingen in Horen, die moeten verhuizen. En dan moeten ze hun huisdieren wegdoen.
0: Is
1: iemand,
0: dat zo?
1: Ja, in het bos, die sprak me erop aan. Die weet dat ik hier zit. En die zei van, vertel daar eens wat over. 8 Oekraïense gezinnen moeten binnenkort afstand doen van hun huisdieren vanwege een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie in Horen. En ja, de gezinnen wonen nu met hun honden en katten in flats in de gemeente. Maar die worden gesloopt. En ze verhuizen naar een leegstaand deel van het gemeentehuis in Horen. En er zijn huisdieren niet toegestaan.
0: Ja, ik
1: vind dat echt
0: niet
1: te vinden. Ja, ik vind dat echt gewoon. En dan zeggen ze, ja, ze waren nooit toegestaan. Maar dan denk ik, en waar gaan die dieren dan naartoe?
0: Ja, daarom.
1: Hoe dan? Ja. Gaan ze dan naar het asiel? Daar hebben ze ook geen ruimte. En die mensen hebben die dieren meegenomen uit Oekraïne. Een van die meisjes hoor ik zeggen, hij is een volwaardig lid van ons gezin. Ik heb hier gewoon zoveel pijn van. Ik weet niet wat we moeten doen. Dat snap ik.
0: Ja, maar dat is niet in deze regio Horen.
1: Nou ja, goed, weet je, het is in Nederland.
0: Nee, begrijp ik maar. Ja, wie gaat
1: 16-jarig er? Meisje. Die heeft dus al meegemaakt dat ze uit haar land moest vluchten. En ik hoop dan dat ze hier goed terechtgekomen is. En dan heeft ze een kat waar ze zielsgelukkig mee is. En die moet ze dan wegdoen.
0: Kan me niet voorstellen.
1: Als je dit verzint, heb je dan geen hart of zo?
0: Ja. Nou, ik denk dat het opgelost gaat worden. Ik kan me haast niet voorstellen.
1: Nou, dat hoop ik in vredesnaam. Maar ik dacht, ik ga het wel even zeggen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ik word helemaal serieus. Hoe heet dat?
1: Verdrietig van.
0: Verdrietig van, ja.
1: Ja. Nou, dus dat. Ik denk dat ik even gewoon een liedje ga draaien.
0: Ja.
1: Dit is ook weer zo'n nummer uit mijn. Ken jij de Nits?
0: Ja.
1: Nou, als je de Cure trekt, dan trek je de Nits ook.
0: Nou, we gaan het afwachten.
1: De Cure komt uit Engeland en de Nits uit Nederland. Dat is het verschil.
0: We gaan het meemaken.
1: Neskio, ken je dat nummer niet?
0: Nee, weet ik niet. Merk vanzelf al. Ik ken alle liedjes een beetje. Want het is wel oude lullen muziek geweest.
1: Nou, laat ik eens even kijken. 1983, dat is geen oude lullen muziek.
0: Dat is oude lullen muziek.
1: Ah, nee, joh, dat is gewoon echt.
0: 57 jaar geleden.
1: Nee, dit is gewoon, het staat als een huis. Neskio.

0: Heb je hem nog?
1: Wat?
0: John Nouwen.
1: Oh ja, nee, die is er meer
0: Boerzeldeweg.
1: Ja, van Boeren. Ja, inderdaad. Ja. Die is overleden.
0: Ja, we hebben het altijd over Boerzeldeweg. Ja, maar bizar is dat, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik kan me herinneren, hij had wel erg veel kippen op een kleine ruimte. Nou goed, hij heeft brand gehad in die kippenstal. Verschrikkelijk. 50.000 kippen omgekomen. Wil je toch ook niet weten, dit, hè? Maar goed, hij was eigenlijk nog vrij jong. 39 jaar.
1: Ja.
0: En nou ja, hij heeft gewoon een dodelijk ongeluk gehad.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè?
0: Nou ja, weet je, dat Boer zoekt vrouw. Er komt natuurlijk na zoveel jaar gebeurt er van alles. Hè? Relaties die stand hebben gehouden. Nieuwe relaties. Er zijn al een heleboel kinderen geboren. Maar er gaan dus ook mensen dood.
1: Ja, maar dat is normaal. Dat is
0: nou
1: leven.
0: Ja, ik denk dat dat nooit zo duidelijk is
1: Kijk,
0: geworden.
1: Kijk, ik word 105. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou, over overlijden. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Twee 15-jarige jongens die zondagochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse Maashorst. Die reden zonder toestemming in een auto van een familielid. En ja, die zijn verongelukt.
1: Ik heb het gezien op mijn mobiele telefoon, ja, inderdaad.
0: Toen jij die leeftijd had, heb jij ooit bedacht dat je een auto ging jatten en een stuk mee ging rijden?
1: Nee, nou, bedenken misschien wel, maar ik zou het nooit durven op die leeftijd. Tegenwoordig maakt er allemaal geen ene fluit uit, hè?
0: Nee, maar ik soms denk ik dat wel eens, hè? Ik bedacht wel dat als ik ergens, waar we uitgingen, dat ik dan nog iets langer daar wilde zijn, dan kwam ik wel te laat thuis. Dat deed ik allemaal wel. Maar zomaar in een auto rijden zonder rijbewijs en een gejatte auto, ja, ik denk niet dat ik dat verzonnen zou hebben.
1: Het ergste wat ik meegemaakt heb als jong broekie, dat had ik alleen zelf gedaan. We wonen in Zandpoort. En midden in Zandpoort heb je een soort weiland. En een van mijn andere vriendjes gooide het hek van de koeien open. Er liep mijn koeien. En de koeien gingen het dorpje in, zeg maar, de winkelstraat in. Wij met de noodgang weg. Maar ik had het eigenlijk nog ineens gedaan, maar ik stond er wel bij. En uiteindelijk kwam niet de veldwacht, die hadden we al niet meer, maar de politie. En ik post naar het politiebureau gaan, dat is het ergste wat ik gehaald
0: heb.
1: En toen heb ik van mijn vader op mijn zoon niet te gehad. Was echt, dat doe je nooit meer. Terwijl ik het voor mijn gevoel niet gedaan had.
0: Nee, nou ja, dat heb ik een keer gehad met een vriendinnetje die tegen mij zei van we gaan een zakje snoepjes pikken. En toen dacht ik, dat doet zij niet. Heel dom. Maar goed, dat deed zij dus wel. Ja, en wij werden betrapt. En ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen, ik ga niet mee. Maar ik zat dus wel in die supermarkt daarachter. En er werd politie gebeld. Dat deden ze dus echt heel serieus. Nou, mijn ouders waren woest.
1: Ja, daarom vergeet je nooit meer.
0: Ik zal nooit iets pikken. Maar ik denk van ja, dit heb je niet. Je had gewoon moeten zeggen van, maar ja, hoe oud ben je dan? Dat vind ik niet oké.
1: Okay.
0: Ik ga niet mee.
1: Je hoort erbij, dus dat is.
0: Ja, maar ik schaamde me kapot. En ik vond het ook niet oké om te zeggen van. Want ik had zoiets een keer mijn broek maar om. Ik heb niks. Maar zij had wel wat.
1: Ja, ik heb ook wel eens iets bij de supermarkt gestolen en gejat, zeg maar. En toen kwam ik thuis, maar ja, ik was dom. En zei mijn moeder van, hey, wat heb jij daar? Hoe kom je daaraan? Was ik ook een ukje van een jaartje of 7, 8, denk ik, hoor. En dan heb ik me terug moeten brengen naar de supermarkt.
0: Oh ja, moest je zeker ook je excuses aanbieden.
1: Dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, dan doe je het ook nooit meer.
1: Dat doe ik ook nooit meer, nee.
0: Nee, maar goed, als je nu nadenkt dat je een winkel hebt en mensen jatten iets. Ja, dat weet ik ook nog wel dat we dat gedaan hebben. Wij hadden op een gegeven moment een soort muntjes gekregen van iemand. En die waren net zoals een gulden. En vroeger had je sigarettenautomaten.
1: Ja.
0: En daar zat wisselgeld in. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja.
0: Nou, dat gingen wij dus proberen. Ja, dat deden we dan weer wel. En nou, dan gooide je de 2 van die munten in. En ja, die sigaretten die hoefde ik niet. Dat weet ik ook later wel, maar
1: die
0: toen nog niet.
1: Ook, ja.
0: Nou ja, het ging gewoon om dat wisselgeld wat eruit kwam.
1: En dat kwam er ook uit.
0: Ja, en uiteindelijk, daar hadden ze ook geen camera's volgens mij. Zijn we daar nooit mee betrapt. Maar dat is ook niet fraai natuurlijk. Je schaamt je toch helemaal dood, joh. Vreselijk. Nou goed. Wel weer genoeg verteld.
1: We gaan luisteren naar She. Daar komt ze.

0: Toch nog even terugkomen op Malta. Ik ben in de, hoe heet die kathedraal ook weer? De John's Cathedral in Malta geweest. Dat ding is ergens in 1314 is dat gebouwd. Ik heb er nooit zoiets gezien. Alleen maar goud, goud, goud, goud. De plafonds, alles in goud bekleed. Een gigantisch geval is dat.
1: En de mensen rotten weg op straat.
0: Dat zou ik zeggen. De mensen rotten op straat. En die priesters die haalden me naar binnen. Het is echt ongelooflijk is dat. Dat was, hing trouwens Caravaggio. Een origineel schilderij van hem. Maar als je de, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar ja, dat is ook als we tegenwoordige tijd, 4, 5 jaar geleden, hoe lang duurt het? Nee, 3 jaar geleden ging Rusland, die wilde Oekraïne gaan bezetten. En dat is niet gelukt, gelukkig, maar goed, dat is een ander verhaal. En die werden meteen uit de AIC gestopt. En nu hoor ik vanmiddag weer dat ze weer uit mogen komen. Denk van ja, wat is er dan veranderd?
1: Het is net Trump.
0: Ja,
1: we gaan de straat van weet ik veel wat opengooien. Na een uur gooien we hem weer dicht. Ik weet niet hoe het verder allemaal gaat.
0: Dit is wel wat anders. Gevolg wordt er door de Internationale Olympische Comité wordt Rusland geschorst. Voor goed deelname, et cetera, et cetera. Vanwege de inval in Oekraïne. En nu vallen ze nog steeds in Oekraïne. En nu mogen ze weer meedoen. Ja, dat zal er mij liggen allemaal. Maar
1: dit is wel volgens mij heel erg 2026.
0: Ja, goed toch?
1: Ja.
0: Ja, oké, maar goed. Kijk, dit begrijp ik niet. Want er denken een heleboel heren over. Kijk, dat je met Donald, weet je man. Trump alle kanten op schiet, dat begrijp je.
1: Trump en Ronald Koeman.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, Trump alle kanten. Maar dit begrijp ik. Dus hele mensen eroverheen. En AOC, er zitten heel veel landen in erin betrokken. En laat ze toch toe. Nou, zeg het maar.
1: Ik vind het wel grappig dat dit het enige is wat jij niet begrijpt.
0: Nee.
1: Ik begrijp de hele wereld niet.
0: Dat is de voorzitter van de AOC. Nou.
1: Ja, maar goed. Ja, weet je, volgens mij zijn ze allemaal gek geworden of zo. Ik weet niet. Maar het zal.
0: Goed. Ja. Vertel.
1: Moet je nog wat vertellen over Xi?
0: Xi.
1: Dus wat is het nummer Xi? Van niet van Xi is
0: maar
1: dat.
0: Maar is niet nummer welk van uw nummer is het dan wel van Xi?
1: Waar denk je dat Xi van is?
0: Dat weet ik niet.
1: Charles Aznavour.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, zij zingt veel beter.
1: Nee, Charles zingt dit echt prachtig.
0: Nee, die kan herinneren.
1: Ik heb de film gezien van Charles Aznavour. Ik ben geen fan van hem, maar die film is ontroerend.
0: Oké. Okay,
1: nou. En nee, dus sorry voor haar, maar dit is echt Charles.
0: Charles kan ik alleen maar herinneren als de laatste liedjes en dan is hij niet aan te horen meer in de goede
1: man. Nee, ja, maar die man is. Kijk, dat is nou de ellende van 105 worden, wat jij ook wil. Kijk, als jij.
0: Ik
1: dan
0: ga
1: gewoon
0: niet zingen op 105.
1: Nee, precies. Toch? Als je dan rustig achter de geraniums gaat zitten,
0: nee,
1: is het allemaal
0: gek?
1: Prima. Maar als je. Die man was ver in de 90 en die gaf nog shows.
0: Ja,
1: dat
0: gaat hij niet
1: op
0: doen.
1: Zijn benen kon staan. Ja, nee, maar goed, dat doen er heel veel.
0: Ik ben niet zo goed was, maar goed, ik ben dan, ze noemen dat wereldscheidster van badminton, veel in Azië en Amerika zo gezeten. En ik ben op mijn, 55 gezet, ik stop ermee.
1: Ja, dat is beter.
0: Ik zag al die oudjes die dan veel, veel minder reageerden en alles, die bleven maar op hun troon zitten. Nou, wegwezen.
1: Ja, maar er zijn echt mensen die vinden dat heel belangrijk. Hè?
0: Ja,
1: die
0: klopt,
1: willen daar nog aanwezig zijn, want dat is ook dan vaak hun leven, hè?
0: Nou, dat is in de meeste gevallen is dat zo. Ja. Ja, ik zoek eigenlijk altijd weer uitdagingen. Nou goed, die uitdaging nu heb ik gevonden in de Loe.
1: Nou, pas maar op. Hij gaat elke avond uitzenden. Van 6 tot 25.
0: Ja. Jij hebt aan de gang volgens mij met of nieuws of leuke liedjes.
1: Nou, ik wou nog even wat zeggen over nep-BN'ers.
0: Hebben die ook?
1: Ja, er zijn dus een heleboel nep-BN'ers. En tientallen Nederlanders die zijn opgelicht door nep-BN'ers. Die hebben in totaal, nou bijvoorbeeld de nep René Vroeger.
0: Die reclame zo, ja.
1: €30.000 aan hem overgemaakt. Hij heeft blijkbaar gezegd dat hij een of ander probleem heeft en geen geld meer had. En dan gaan mensen dus gewoon hem €16.000 overmaken. Dus het is jammer dat wij geen nep iemand zijn, hè? Dus nou, ik wou even waarschuwen voor de nep René Vroeger, de nep Max Verstappen, de nep André Rieu, de nep Mark Rutte en de nep Megan Fox. Wie dat dan is, mag Joost weten.
0: Maar,
1: daar zullen we dan niet
0: in trappen.
1: Je gaat
0: niet zomaar geld overmaken.
1: Ja, blijkbaar wel. Criminelen maken gebruik van valse accounts op sociale media om dan het vertrouwen te winnen. En ja, er is een mevrouw die dacht dat ze een relatie had met René Vroeger. En maakte bijna 30.000 euro over. Nadat de nepzanger beweerde financiële problemen met zijn manager te hebben. Ja, zeg jij het maar. Ik zou denken toedeledokie, ja. Maar de mensen trappen daarin. Misschien hadden we nog iets duidelijker in dit programma. Hè, de vorige keer zei ik toch dat die Vroeger zweten als een otter. Ik heb dat nog even uitgelegd, ja. Waar dat vandaan komt. Maar goed, ondanks dat... duizenden euro's. Nou, jij weer.
0: Ja, we gaan de muziek luisteren.
1: Oh ja, ik ben aan de beurt.
0: Ja, Animals.
1: Ja, nee, we gaan eerst...
0: Sarah, zo goed. Oké. Okay.

0: heeft dit liedje geschreven voor haar dochter die nooit geboren is. Mooi toch? Ja. Sarah.
1: En hoe heet de dochter?
0: Nee, de dochter Sarah. Is nooit geboren. Ze, als zij een dochter had gekregen, is... dan had ze haar Sarah.
2: Oh, okay, mooi.
1: Mooi, ja, toch?
0: Mooi toch?
2: Ik zei net tegen je, goh, hoe je een hond binnen een seconde kan stoppen.
0: Dat wil ik graag weten, want die voor mij blaft als een gek.
2: Ik begrijp inmiddels waarover het gaat. Alleen, dan moet je wel tegen kunnen. Ik heb hier in Elburg, ik zal niet het hele bekende Elburger, maar ik zal ze niet zijn naam noemen. Die had een hond. Mm-hmm. En als hij binnenkwam, nou, hij beet nooit, maar hij blafte, hij grotte van alles wat, maar hij hield zijn kop niet dicht.
0: Okay.
2: En werd knettergek van. En toen hebben we een vloer gelegd, later, een jaar later kwam ik weer en toen kwamen we binnen en toen was het beestje helemaal stil. Heel aardig, lief. Okay. Zeg, hoe heb je dat nou gedaan? Ja, hij zegt heel simpel. Hij zegt, ik ken het gek van de blaf van die hond. En dat was midden in de stad natuurlijk. Dus op zich ook niet prettig voor de buurt. Die heeft zo een dingetje om zijn...
0: Een stroomding?
2: Nee, absoluut geen stroomding. Een hoog geluidje gaf hij.
0: Oh.
2: Het eerste wat ik reageerde, joh, je bent een dierenliefhebber, met je, een dierenbul met je stroom en al, ga je toch in die hond geven? Nee, het een heel hoog piepend geluidje. En het hoorde hij zelf ook niet. En zodra hij ging blaffen, dan ging het piepen. En dan is het over.
0: Oké, okay. Ja, weet je wat ook best lastig is met dat blaffen?
2: De B-A-R-K guard.
0: Bark guard. Nou ja, wat heel lastig is, vind ik, van dat blaffen. Als er bij mij mensen komen, die kan ik gewoon niet verstaan. Dus dat is allemaal niet handig. En ik heb er twee, hè. Dus dat gaat dan ook nog een keer lekker. Aan de andere kant, zij zijn wel waaks ook voor jou. Dus ja, dat kan je ook niet per definitie elke keer maar afstraffen.
2: Ah, nee, maar goed.
0: Dus daar moet je wel even een goed iets in vinden.
2: Maar bij die man, en ik zie hem nog steeds lopen met die honden. Het gaat allemaal hartstikke goed, maar er was echt niet binnen te komen. Ja, wel binnen te komen, maar alleen maar blaffen, blaffen, blaffen. En dan stopt hij hem in de bijkeuken of in de garage. En dan hoorde hij hem niet meer, maar daar word ik helemaal knettergek van.
0: Nou, wat wel grappig is, ik heb zo'n app. En dan zou je toch verwachten dat daar ook nog wat leuks op staat. Maar nee.
2: Wat voor app?
0: Nou ja, dat daar, want daar staan allemaal tips op. En dan denk ik, dan had ik verwacht, als je hond heel hard blaft, moet je dit doen.
2: Nou, dit kost je €50.
0: Voor €50 ben je uit de problemen.
2: Nee, in principe uit de
0: problemen. Je kan met PayPal betalen, zie ik al.
2: Ja, klopt.
0: Eén groot feest, je merkt er niks van.
2: Bark card. Het is in ieder geval, bij hem werkt het heel erg goed.
0: Oké. Nou,
2: zonder pijn.
0: Ja, ik weet alleen niet hoe pijn het doet als er zo'n schel geluid in je oren. Ja,
2: dan stopt hij gewoon een blaffen. Dus hij leert gewoon blaffen af.
0: Ik zal zo meteen even dat opzoeken.
2: Ja, goed zo.
0: Eet jij wel eens een hamburger?
2: Ja.
0: En bij dan de Mac?
2: Nee. Dat vind ik niet lekker, die dingen.
0: Nee?
2: Nee, dan een hamburger is hoog. Toen we hier in Malta heb ik een paar keer een hamburger gegeten.
0: Oké. Okay. Nou, het erge van die dingen is, ja, ik vind altijd, als je zo'n hamburger hebt, dan denk ik van, het is een heel klef ding, hè?
2: Ja, het ligt dan, als je het door laat bakken, is er helemaal niks los.
0: Nee, maar het broodje is slap. Als ik een hamburger maak, ja, dan ik het broodje ook even. Dat is dan ook knapperig. Daar moet je echt een feestje van maken. En ik vind de sla, die zij ertussen proppen, dat is een beetje lebbede flapski.
2: Het ligt dan waar je koopt. Jij praat over McDonald's.
0: Nee, ik maak het zelf.
2: Okay.
0: Maar ik vind dat de McDonald's dat niet zo goed kan. Nee. Maar dat, ik moest wel lachen. De hamburger van McDonald's bederft niet snel. Na een jaar zou je hem nog steeds kunnen eten. Ja. Dat is best wel goor, vind je niet?
2: Er zit zoveel troep in.
0: Gatsiedarre, ja, dat is best wel heftig. Nou ja, okay. Goed, dat.
2: Hey, donderdag hebben we een hoog bezoek.
0: Ja, ik heb het begrepen, zeg.
2: Goed, hè? En jij hebt je vakantie ervoor verzet?
0: Nee, ik kan het niet, maar het loopt anders dan dat het is.
2: Oké. Okay.
0: Dus,
2: nee, we gaan Annemarie van den Berg, ken je er nog? Uit de Hoge Enk?
0: Natuurlijk ken ik haar.
2: Ik weet niet of ze nog in de Hoge Enk woont. Maar goed, in ieder geval voor origine Elburgse.
0: Oké. Okay.
2: En die komt donderdag een uurtje vertuurtje van 6-7 komt ze een...
0: Vertellen.
2: Vertellen
0: hoe het met
2: haar gegaan is, dat weet ik niet. Dan moet je maar afwachten.
0: Gevraagd?
2: Nee, heb ik niet gevraagd, maar de haar kennende. Ze gaat wat zingen, denk ik ook.
0: Denk ik ook. Ik heb nog even een tussenstand. Argentinië-Egypte is 0-2.
2: 0-2? Ja. Argentinië...
0: Hoe laat is het?
2: Wat steunen toch?
0: Dat was om 1939. Ja, nee, het is echt, komt net binnen. Argentinië geeft een 0-2. Met zo'n mannetje die helemaal slap ligt met tranen.
2: Dus we hebben helemaal geen luisteraars nu op dit moment.
0: Nou ja, we krijgen het door. Dus we hebben luisteraars.
2: Ja, oké. Okay, ja, okay, nou goed.
0: Dit is van Ivanhoe.
2: We gaan even naar Annemarie luisteren.

0: nieuwe liedje uit. En daar krijgen wij, daar denken wij wel een primeur van.
1: Ja. Oh, dat is wel heel leuk.
0: En dat in Uurtje Factuurtje.
1: Ja, toe maar. Dat heeft niks met Uurtje Factuurtje. Dat zal eigenlijk hier moeten zitten.
0: We hebben het een half uur gewoon echt of een uur vrijgemaakt voor haar.
1: Ja, leuk. Ja, superleuk. Ja. Nou, ik ben heel
0: blij
1: benieuwd
0: dat jij je vakantie verplaatst hebt. En ben je er ook bij.
1: Ja.
0: Maar je had net een enthousiaste luisteraar 2-0 voor Egypte, maar inmiddels is het 1-2 geworden.
1: Ja, ik snap het niet, want het leek net buitenspel.
0: Ja, daar heb ik geen verstand van.
1: Maar ik vind het wel lachen. Het is wel zielig voor Maxima dit, hè?
0: Wat is Maxima dan?
1: Nou ja, Maxima komt uit Argentinië, dus ik neem aan dat zij voor Argentina
0: nee,
1: is.
0: Nee, natuurlijk niet. Is een probleem. Ja, dat zou ook
1: Ze is, zolang ze met haar facemuts voor ons zit, dan moet ze voor ons juichen. Maar ik denk dat ze diep in haar hart voor Argentinië gaat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat zou ik ook zijn dan inderdaad. Dat klopt, ja.
1: Maar ja, dit kan nog gevaarlijk worden. Hoeveel minuten hebben we nog? Want het is 1-2. Als het 2-2... Minuten. Ja, nou, dan gaan we verlengen als dat zo gaat.
0: Ja.
1: Wat een spannende pot, jongen. Niet te geloven.
0: Ja? Nou, dus even wat zit jij te doen? Radio te maken of tv of voetbal te kijken?
1: Nou, ik doe een sollicitatie. Misschien willen ze me wel hebben voor de sport straks. Ja. Dat kan ik namelijk ook. Ghislaine Plag doet ook de Tour de France hè, momenteel. Daar heb ik les van gehad, dus dat moet kunnen.
0: Ja,
1: hey, luister. Op dit moment zijn er ongeveer 5 biljoen mensen op de wereld. Kan je daar wat bij voorstellen?
0: Dat is 5 biljoen. Dat zijn, dat weet ik. Dat zijn
1: dat is heel veel.
0: 50 miljard.
1: Weet ik veel. Heel veel. Maar het punt is, ik vind persoonlijk dat het overal te druk is. Ik vind het echt te druk.
0: Ja, dat heb ik in mijn hand ook meegemaakt.
1: Nou, let op. Maar voorspeld is dat er in 2080, ook jij gaat dat niet meer meemaken, al word je 105, ongeveer 15 biljoen mensen op de wereld zullen zijn. Dus dat is 10 biljoen meer. Hoe dan?
0: Ja, weet ik niet.
1: Zullen we helemaal een probleem hebben met een huis krijgen?
0: En wat denk je met eten?
1: Ja, nou, ik heb dat varken waar ik mee begonnen ben. Dan moeten ze maar gewoon planten gaan eten. Nou, is klaar geworden.
0: Oké, nee, goed. Maar dan blijven de planten ook op.
1: Nou ja, wat eten we dan elkaar? Als je dan toch zoveel mensen hebt, dat is in dat vliegtuig ook gebeurd.
0: Er lag in Malta, die komt elke om 6 uur 's morgens komt er een cruiser aan. En dat was 1 cruiser van de MSC en nog wat. Er zat 2000 man op.
1: Oké.
0: Okay. En er komt in 1 keer komt dat Valletta inlopen.
1: Ja, verschrikkelijk. Zo'n enorm schip. Zo'n cruiseschip.
0: Ja, gigantisch ding was dat. Hè?
1: Ik heb ooit eens naast, en volgens mij groter heb ik ze niet gezien. Zit er nou weer een in?
0: Ja, 2-2.
1: Ja, nou, ik zei het, verlengen. Dan kunnen we lachen.
0: Hé, hey, maar je zou radio maken. Ik zie nu televisie te kijken.
1: Ja, nee. Ik zit in de tussentijd over dat schip na te denken.
0: Oké, 2-2.
1: Ik ben op, ik weet niet of het Hawaii was of... Nee. Dat andere, ook zo'n tropisch eiland bij Amerika... Niet Hawaii, maar
0: Bahama's.
1: Nou, daar komen die schepen aan. Ja, weet je, dat zijn gewoon drijvende continenten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat heeft niks meer met een drijvende stad of wat dan ook te maken. En inderdaad, als zo'n schip aandingest, ja, dan is het gewoon, dan moet je wegwezen.
0: Nou, dat malt ook. Elke dag komt er gewoon zo'n schip aan. En die komen 6 uur 's morgens aan.
1: Ja.
0: En om 6 uur gaan ze 's middags weer weg.
1: Ja, er zijn inmiddels een paar films over cruiseschepen. Maar onderhand mensen toch verloren raken of overboord raken of zoek raken of op een eiland blijven plakken. Jij wilde toch met zo'n cruiseschip?
0: Ja, dat ben inmiddels van afgestapt.
1: Waarom?
0: Nou,
1: je hebt te veel Netflix gekeken.
0: Nee, ik zag nu een maand ook weer het bewijs. Die boten komen eraan. En dan kom je om 's morgens vroeg lig je inderdaad in de haven. En dan word je eruit gelaten. Mag je de stad inlopen en weer teruglopen. En een dag later zit ik weer op een ander. En er lag er verleden week weer ergens een boot met 1200 man geïsoleerd. Omdat ze
1: breekt er weer een of andere virus uit.
0: Ja, dat iemand een spuitpoep is of zo. En dan wordt het gewoon echt. Dus dat
1: was nog leuk.
0: Nee. Dus dat gaan wij niet doen.
1: Ebola, nou gezellig.
0: Ik huur zelf wel een bootje als het kan.
1: Ik ga iets raars doen.
0: Nee,
1: ik heb
0: toch.
1: 2 nummers klaarstaan. Blue Hotel van Chris Isaak.
0: Ja?
1: Of Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Mag jij
0: Blue
1: kiezen?
0: Blue Hotel.
1: Oké.

0: goed zeggen, ja, mijn keuze vandaag is wel redelijk.
1: Oké, nou het was ook een keuze. Hierna draai ik iets vreselijks. Nee, grapje, we zitten er al bijna door. Jij vertelde net tijdens de muziek, toen we het net hadden over die snoepjesjatten, dat jij een keer een... je stond erbij en je keek ernaar dat er een weiland openging, waardoor een heleboel koeien ontsnapten.
0: Was wel leuk trouwens, hoor.
1: Ja, ik had best wel veel dieren die ontsnapt waren. Er was in Amerika een hele stamp koeien, die was er vandoor. Daar waren ze druk mee bezig om die weer te vangen. 2 weken geleden is er een giraf weggelopen in een ranch in Texas. Ja. Ja, die is weer terecht.
0: We hebben hem uiteindelijk gevonden. Hè? Die zie je niet over het hoofd, een giraf.
1: Nee, dat kan wel zeggen, ja. Nou, een half aap, dat is ook al een poosje geleden, is ontsnapt uit Artes. En die werd gespot in een boom vlakbij de dierentuin. Met behulp van de brandweer en verdovingspeltjes
0: hebben ze hem gevangen,
1: is die weer teruggebracht. En er is nog een mannelijke kuifman, Gaby. Die is uit Hilvarenbeek ontsnapt. En dat is wel grappig, want ik moet ineens even denken aan de ezelssociëteit, die ik een paar uitzendingen geleden bij hashtag over dieren had. Die ezels, die ontsnappen ook nog alles. Wij hebben sloten op de paardenstallen en zij ook op de stallen, waar je een palletje die tussen 2 ijzeren plaatjes valt.
0: Ja, begrijp ik, ja.
1: Zodat ze niet de tong ertussen kunnen doen, want ze maken het gewoon open. En nou ja, goed, je ziet het. Ik weet niet wanneer zo'n aap denkt, ik ga er maar eens van tussen.
0: Die aap is natuurlijk helemaal slim.
1: Ja, dat denk ik. Maar goed, die ezels zijn ook gewoon hartstikke slim. En wat ik ook ken van filmpjes, dan is er 1 vrij. En dan denkt hij, nou, ik ga de rest ook maar even bevrijden. Ja. Dan gaan we met z'n allen even iets leuks doen.
0: Zijn ze zo legiaal, collegiaal?
1: Ja, dat denk ik. Dat lijkt me ook hartstikke grappig, toch?
0: Nou ja, goed.
1: Deze zijn allemaal weer terecht, gelukkig. Jouw koeien ook.
0: Ik vond het verhaal van die giraf ook wel aardig. Want daar hebben ze de hele tijd lopen zoeken. Ik denk van ja, de beest heel lang.
1: Mensen groot.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat,
1: nou ja, goed, ja.
0: We gaan nog even luisteren. Ik mag nog eventjes heel snel. Hè?
1: Je mag nog heel snel en dan ga ik eruit met... Dat weet ik nog niet.
0: Hanna gaat er even uit.

0: dan maar niet de sterkste.
1: Dat was Hannemee.
2: Is het nu 3-2?
1: Het is nu die 3-2 voor Argentinië.
2: Dus het is afgelopen.
1: Hakken over de... Hoe noemen we het sloot, hè? Hoe is
2: nou
1: het,
2: ja, ja, ja, ja. Maar dit is winnen, hè? Ja. Het is niet anders. We hebben nog anderhalve minuut. Ja. Ik ga vast even een muziekje opzetten.
1: Ja, ik zie dat...
2: Geen verlenging dus. Geen strafschoppen. Stemloos, geen Ben.
1: Stemloos staat allemaal schijnbaar niks. Op de band of zo. Dan kan je zien of er een iets opgenomen is.
2: Ik weet het niet. We gaan het...
1: Ja, hier, kijk maar. Staat erop. Stemloos. Okay. Nee, het is, nou goed, maakt niet zoveel uit. Ben is vakantie, denk ik. En ja, wij gaan eruit, denk ik. Hè?
2: Ja, volgende week zijn we weer.
1: Een heel prettige avond. Nee, aanstaande donderdag om 6 tot 7 met Annemarie van den Berg.
2: Luisteren.
1: Oké, prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De bijzeminister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud in het midden van het land, de meeste vertraging daar nu onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging een half uur. A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken in het midden van het land veel oponthoud door ongelukken en incidenten, zoals de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. De rechterrijstok is daar dicht, vertraging een uur. A27 Utrecht richting Almere voor EMS 20 minuten oponthoud. En door omrijders van de lange file op de A12 is het ook druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 8 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het midden van het land. Wat nog opvalt is de N224 Veenendaal-Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Het was een heel goed jaar voor Peter Koelewijn, 1976. Ja, Don Mercedes, net van de eerste plaats verwijderd. En de volgende plaat heeft hij weer gemaakt. Of geschreven. Dr. Bernard schreef hij dus speciaal voor Bonnie Sinclair. En die had er een hele grote hit mee in het jaar 1976. En dat was dus ook gelijk de alarmschijf van deze week. Maar ook van datzelfde jaar 1976. En natuurlijk Ron Brandstede. Ja, die ding ook daarmee op die plaat. Het origineel was van Joe Doland. Maar dan heet het Sister Mary. En het is allebei uit hetzelfde jaar is het uitgekomen. Hetzelfde jaar in 1976. Maar een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzeggen dan Gert-Jan Mulder en al die andere jongens die vandaag medewerking hebben meegegeven aan Noord-Veluwe Sport. Wat ze allemaal besproken hebben. Ik weet het niet, ik heb alleen de laatste uren kunnen luisteren. Maar ik zat lekker in de kamer, zat iets tv te kijken en het is niet van die radio aangekomen, nee. Maar in ieder geval, die jongens hebben gewoon alles een beetje nagepraat het afgelopen seizoen. En misschien ook wel een klein beetje vooruitgepraat. Ook voor het seizoen 26, 27, je weet het nooit, ja. Maar een half middag doen, gewoon lekker muziek draaien. Die betrekking heeft op de datum van vandaag, 4 juli. En ongeveer kwart voor zeven gaan we beginnen met de top 40 van 4 juli 1976. Maar die weet ongetwijfeld, na de laatste schijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. How are things in paradise?

The Big L, oftewel Roy Orbison met How Are Things in Paradise. Waar gaan we naartoe eigenlijk, Wim? We gaan naar 4 juli 1900, want de Amerikaanse jazz-trompetist Louis Armstrong heeft zijn leven lang geloofd dat hij op 4 juli 1900 in New Orleans is geboren. In 1988, 17 jaar na diens dood, ontdekte een historicus echter dat Louis Armstrong op 4 augustus 1901 moet zijn geboren. Ja, waarom? Ja. Volgens de overlevering heeft de trompetist dit zelf nooit geweten. Omdat 4 juli in de Verenigde Staten onafhankelijkheidsdag is, heeft hij deze datum als zijn geboortedatum gekozen. Louis Armstrong is op 6 juli 1971 overleden aan een hartaanval. Ja, het is vandaag feest in Amerika, want ze bestaan. Gedenken dat ze vandaag 250 jaar bestaan. Ja, Louis Armstrong samen met Danny Kaye. Ik heb dit anderhalf week geleden op YouTube zien staan en ik dacht, hey, laten we die gewoon draaien, want ik kan. Ik kan die Hello Dolly gaan draaien, maar die hoor je zo vaak. When the Saints Go Marching In. When the-

Every Time I Think of You van de Babies, single uit jaar 1979. Ja, en waarom? Nou, gewoon de liedzanger van de Babies, toen de tijd, John Wade. Die is vandaag jarig en die mag vandaag zijn 74ste verjaardag vieren, John Wade. We gaan verder met 4 juli 1955, want Gene Vincent raakt op 4 juli 1955 en zijn gewond aan een been als hij in Franklin in Virginia op zijn motor wordt geschept door een vrachtwagen. Sindsdien loopt hij mank. Door dit ongeluk moet Gene Vincent de marine verlaten. Zorg dat hij erbij komt bij de marine. Hij kiest voor een zangcarrière. Ja, heel goed. In de Bradley Studios in Nashville in Tennessee nemen Gene Vincent en de Blue Caps op 4 mei 1956 4 liedjes op. Die zijn Biba Bluba, Woman in Love, Race with the Devil en I Sure Miss You. Bij Capitol Records wordt Biba Bluba en Woman in Love als hun eerste single uitgebracht. Op 16 juni 1956 komt deze single binnen in de Amerikaanse hitparade. Biba Bluba van Gene Vincent en de Blue Caps bereikt de 7e plaats. Ja, dat wordt nog steeds gedraaid. Ja, want gisteren heb ik Biba Bluba gedraaid. Maar ja, dan gaan we nu een andere plaat draaien van Gene Vincent. Van diezelfde 4 platen, Race with the Devil. Hier is Gene Vincent en ook met de Blue Caps.

Ja, bijna weer 70 jaar oud. Uit het jaar 1957. Dit was de Great Pretender van The Platters. En op 4 juli 1961 wordt Rupert Franker, de vaste pianist van The Platters, in Los Angeles gewoon doodgeschopt. Ja, de reden staat er niet bij, maar kun je geen voorstelling van maken. Vorige week had ik een bericht van de Jukebox Jury hadden ze, met de Rolling Stones. En ja, dat ze niet zo tevreden waren over de Rolling Stones, want die hadden alle platen afgekeurd, laat ik zo stellen. En dat waren dus platen van The Searchers, Someday We're Gonna Love Again, The Ferris Wheel van Everly Brothers, Just For You van Freddie and the Dreamers en There's Gold in the Mountain. En ik heb vorige week heb ik daar twee platen van gedraaid. There's Gold in the Mountain van Elvis en Someday We're Gonna Love Again van The Searchers. Ik vond ze allebei gewoon mooi. Maar we gaan nu gaan we gewoon die andere twee draaien. Dus laten we lekker beginnen met de Everly Brothers met Ferris Wheel.

Ready in the Dreamers met Just For You. Ja, dat ze deze plaat afgekraakt hebben, dat kan ik begrijpen. De Rolling Stones, maar de rest vond ik nog wel. Ja, dan moest ze mee doorkomen. Ja, maar ja, vooruit. Het was misschien van de leden van de Rolling Stones toen de tijd. Door de staking onder het personeel van de Britse commerciële omroep ITV kan op 4 juli 1964 een zomersaflevering van Thank You Lucky Stars niet worden uitgezonden. Dit programma staat wel in de radio- en televisiegidsen vermeld. Joe Brown is de gastpresentator. Ook treedt hij op met zijn groep The Brewers. Aan deze niet uitgezonden afleveringen worden verder meegewerkt met door Tony Washington, Hard the Hearts, Linda Lane en John Lee Hooker. Ik heb twee platen uitgekozen, Joe Brown en John Lee Hooker. We gaan beginnen met John Lee Hooker. Ja, laten we doen. De Healer. Maar dat is toch samen met Santana, als ik het goed heb.

Brown en de Brewers met A Picture of You. De Beatles spelen op 4 juli 1966 in de Arena Coliseum in Manila op de Filipijnen. En dat allemaal voor 100.000 fans. De groep wordt uitgenodigd op TV-visite bij Imelda Marcos, de vrouw van de Filipijnse president. De Beatles die slaan deze uitnodiging af. Hetgeen wordt beschouwd als een belediging van het staatshoofd. President Marcos geeft de politie de opdracht de 4 Beatles onmiddellijk het land uit te zetten. Op het vliegveld van Manila worden zij hardhandig het vliegveld ingewerkt. Nou ja, wat zou Imelda Marcos toen bedrijf gedaan hebben? De schoenenkast laten zien? Ik weet het niet. Maar ja, ze werden dus gelijk het land uitgezet. Maar ja, dat had je toen bedrijf met dat. Die mensen die toen het voor de zeggen hadden in Manila. Ja. De Beatles, ze stonden ook nummer 1 op 4 juli 1964 met deze Long Tall Sally.

This and That van Tom Jones. En dit is de Tom Jones waar ik van hou. Van heerlijk. Zoals hij nu op deze plaat zingt. Maar voor Decca Records neemt Tom Jones op 4 juli 1966 zijn zevende single This and That op. Op 29 juli 1966 ligt deze single in de platenwinkel. In de Britse hitparade komt de This and That van Tom Jones niet verder dan nummer 24. Ja, misschien dat dit gewoon, ze waren gewoon iets rustiger gewend. Ik vind dit een hele mooie plaat van Tom Jones. En heeft hier al meer van gemaakt. Hele mooie platen. Elvis Presley geeft op 4 juli 1968 een Rolls Royce cadeau aan een vrouwenvereniging in Hollywood voor een liefdadigheidsveiling. De auto brengt $35.000 op. Ik heb net even gekeken wat het... Een bedrag van $35.000 in 1968 heeft dankzij de inflatie tegenwoordig, dus in 2026, een vergelijkbare koopkracht van ongeveer $337.000. Maar als je het op de bank zit, dan wordt het toch, ja, alleen de rente. Maar zou het dan denken? Dat denk ik niet. Nee, ik weet niet, dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen verstand van. Maar ja, heeft hij dus een Rolls weggegeven. Of nee, een auto, ja, Rolls Royce heeft hij weggegeven. Maar hij zal zijn long black limousine, zal hij weggehouden hebben, denk ik.

Lloyd Price met Lordy Miss Glory, een single uit het jaar 1952. Enkele jaren later zou Elvis dit ook opnemen, maar Lloyd Price, ja, die bracht het al uit 1952. En Lloyd Price, ja, die staat in het voorprogramma van Sam Cooke, maar hij niet alleen, want ook Wilson Pickett, Jackie Wilson en Otis Redding staan in het voorprogramma van Sam Cooke, want hij is de hoofdact tijdens een grote soulshow in het Paramount Theater in New York. En ze worden allemaal begeleid door de All-Star Rhythm Review. Zo, wat een mooi. Ja, ze hebben mooi zo'n groot orkest erbij en dan daar optreden. Ja, Sam Cooke, 1961, The Chain Gang.

Sam Cooke, ja, Chain Gang. Op 4 juli 1969 verschijnt Give Peace a Chance als de eerste single van de Plastic Ono Band. Deze song is tijdens de bed-in van John Lennon en Yoko Ono op 1 juni 1969 in kamer 1472 van het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada opgenomen. John Lennon en Tommy Smoothers van de Smoother Brothers spelen akoestische gitaar. Op Keys of Give Peace a Chance wordt meegezongen en meegeklapt door Dick Smoothers, Derek Taylor, Petula Clark, Dick Gregory, Allen Ginsberg en de jockey Murray DeKay, Rosemary Woodworth en Timothy Leary, die doen het nog mee. Deze bed-in heeft 8 dagen geduurd. Hij heeft John Lennon en Yoko Ono in Europa minder publiciteit opgeleverd dan hun eerste bed-in. Dat was in Hilton Hotel in Amsterdam. We gaan tot aan de klok van 6 uur luisteren naar Give Peace a Chance van John Lennon. 2, 1, 2, 3, 4.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Ja, zo normaal verwacht je gewoon een jingle. Maar ik zat even de muziek uit te zoeken van de top 40 en ik was het helemaal vergeten. Maar ja, hier is die.
1: Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
2: Iedereen.
1: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
0: Ja, welkom terug bij Tijdloos en een hele goede avond. Ja, het is 7 minuten over de klok van 6 uur, dus het is alweer avond in Nederland. En we begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel Vanessa. Het was de tweede single van de Cats die uitgebracht werd en dat deden ze in het jaar 1967. Viva l'amour, ja. Het was nog niet dat je zegt van het haalde de top 10. Nee, dat nog niet, maar het waren wel gewoon lekker in gehoor liggende platen van de Cats. En ja, ik heb zelf ook een plaat uitgezocht en dat is afkomstig van de allereerste LP die de Cats uitbrachten in 1967, als ik het goed heb. Maar in ieder geval van die LP, Cats is Cats Can, heb ik uitgezocht. Goodbye baby, goodbye. En ongeveer om 6:15 gaan we lekker beginnen met de top 40 van 4 juli 1976. Goodbye, baby, goodbye. The Cats.

Ja, een heerlijke plaat van Baguette. Goodbye, baby. Goodbye. We gaan naar 1969, want op 4 juli 1969 wordt in Engeland Honky Tonk Woman uitgebracht als de 14e single van The Rolling Stones. Honky Tonk Woman is tussen 12 mei en 12 juni 1969 in de Olympic Studios in Londen opgenomen. De B-kant, You Can't Always Get What You Want, is opgenomen op 17 en 28 november 1968 en op 15 en 29 mei 1969. Op deze track is een 60-koppig koor te horen. Al Cooper speelt piano en horen. Jack Nietzsche is verantwoordelijk voor het arrangement. Laten we daar eerst eens naar gaan luisteren naar You Can't Always Get What You Want. Zo verschrikkelijk mooi. Duurt wel 7,5 minuut, maar hij is zo mooi.

De Honky Tonk Blues uit het jaar 1969 en op de achterkant, ja, You Can't Always Get What You Wanted van de Rolling Stones. Little Greenback van de George Baker Selection komt op 4 juli 1970 binnen in de albumlijst van Billboard. Op de debuut-LP van deze groep uit Zaandam staan Fly, Funny Girl, Goodbye, I Wanna Love You, Israel, I'll Be Your Baby Tonight en uiteraard de titelsong. De LP blijft op 107 steken, maar ja, even toch gehaald. Little Greenback van de George Baker Selection.

0: grote assortiment muziek kiest Willem Vlieger de beste tijdloze hits. Dit is Tijdloos op Blue FM.
1: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
2: Ja, een Mercedes. Ja. Ja. Lekker. Een Mercedes Benz. En dan daar de plaat over te kunnen maken. En ja, wie deed dat? Janis Joplin. Want in de CBS-studio's in Hollywood begint Janis Joplin op 4 juli 1970 aan de opname van haar nieuwe LP. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Janis Joplin overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. Gisteren hadden we er 2 met 27 jaar en nu weer 1, Janis Joplin. Januari 1971 verschijnt postuum het album onder de titel Pearl. Op 30 januari 1971 komt deze LP binnen in de albumlijst van Billboard. Vanaf 27 februari 1971 staat Pearl van Janis Joplin 9 weken aan de top. Me en Bobby McGee worden op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Hij komt op 30 januari 1971 binnen in de Billboard Top 100. Vanaf 20 maart 1971 staat deze compositie van Kris Kristofferson 2 weken op de eerste plaats van de Billboard Top 100. En op 4 juli 1973 raakt Don Powell, de drummer van Slade, gewond bij een verkeersongeluk dat zijn 20-jarige vriendin Angela Morris het leven kost. Don Powell ligt 6 weken in het ziekenhuis. Hij heeft enige tijd last van geheugenverlies. Door dit ongeluk is Don Powell ook zijn smaakvermogen kwijt. In 1984 trouwt hij met Joan Comlosi, een verslaggeefster van de BBC. In 2004 verhuist hij naar Denemarken, waar hij met een Deense vriendin gaat samenwonen. Slade, get down and get with it. En daar begon het mee.
3: Well,

Maar liefst 10 weken nummer 1, Liebeskammers loont zich niet, van Sue Malmquist. 10 weken lang in de West-Duitse top 40. En dat was allemaal op 4 juli 1964 en op 4 juli 1965. Bij Radio London Fab 40 stond nummer 1. Peter and Gordon met To Know You Is To Love You.

Life to Do van de Everly Brothers. En die stond in Engeland in de UK Top 40 op 4 juli 1958. Nummer 1 bleef dan maar liefst 7 weken staan. En de plaats die in alle hitparades in Amerika op nummer 1 stond op 4 juli 1964 is de Beach Boys met I Get Around.

0: Knock, knock, knock on Heaven's Door van Guns N' Roses. En op 4 juli 1992 stond deze plaat nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, laten we eens beginnen aan de tijdloze 40. De top 40 van 4 juli 1976. Gaan gelijk beginnen met nummer 38 in de lijst. En wie vinden we daar? Tina Charles met haar nieuwe single Love Me Like a Lover. Nieuw op nummer 38.

Tina Charles, nieuw op nummer 38. We gaan naar nummer 34. Ja, 27 en 7 toen we tijd. Wat is er van overgebleven? De Outlaws met Breaker Breaker. Nieuw op nummer 34. Breaker Breaker.

Breaker Breaker van de Amerikaanse formatie The Outlaws, nieuw op nummer 34. We gaan naar nummer 32. Ja, stijgend van 39 naar nummer 32, dat allemaal in de tweede week. Charles Aznavour met Mes Emmerdes.

meest aanmerkende van Charles Aznavour stijgt in de tweede week van 39 naar 32. Rustig even, Willem. We gaan er even instrumentaal uit, want het is bijna 7 uur. Dus na de klok van 7 uur gaan we lekker beginnen met de bovenste 31 van de top 40 van 4 juli 1976. Heb ik het heel niet met 7 juli? Oh, 7 juli, dat was de 1974, die finale, je weet wel.

nou ben ik volgens mij iets wat de fout in gegaan. Ik had een instrumentale plaat klaarstaan. Maar heb ik die nou die in de lijst gedaan? Ik weet het echt niet. Het maakt niks uit. Dus, maar Chiraal begint nu gewoon. Dus ik zou zeggen tot na het loop van 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij de Tijdloos 40, top 40 van 4 juli 1976. We begonnen met Love is Under Control van The Liberation of Man. Een band afkomstig uit Nederland, nieuw op nummer 27. En ja, gaan we lekker verder met die lijst. En gaan verder met nummer 24 in de lijst. Stijgend van 35 naar 24. I'll go where your music takes me. Jimmy James en de Vagabonds.

Michael Ware, Your Music Takes Me, van Jim James en de Vagabonds. 11 plaatjes winst deze week, van 35 naar 24. En op 23 vinden we Bots, 7 dagen lang.

Ja, stijgen van 26 naar 23 in de derde week. 7 dagen lang van de bots. We gaan naar 22, wederom een nieuwe binnenkomer. De Alan schrijft van vorige week. Shake, shake, shake, shake, shake your booty. Van Casey en de Sunshine Band.

Shake Your Booty van Katie en de Sunshine Band. Nieuw op nummer 22. En vorige week nieuw binnengekomen op 31. En nu doorstijgend naar 21. Little Spanish Sailor van Next One.

Ja, de Pauling Sounds. Little Spenny Sailor van Next One. Stijgen van 31 naar 21. Ja, Volendam. En de volgende artiest, die komt helemaal uit Jamaica. En voor het eerst genoteerd in de Nederlandse top 40. Jessie Green met Nice and Slow.

0: Nice and Slow van Jesse Green. Nieuw deze week op nummer 20. Ja. En we gaan verder naar nummer 15. En dat is...
1: De klapper van de week.
0: Ja, de man die in 1967 begon hier te schrijven. En, of tenminste, had hij, ja, hij schreef voor de Monkees. Aan mijn believen heeft hij toen de tijd geschreven. En ook nog wel, misschien nog wel voor andere artiesten. Maar toen heeft hij gedacht van, hey, wat zij kunnen, kan ik ook. En hij zelf gaan zingen. En ja, niet zonder succes. Ik heb het natuurlijk over Neil Diamond met zijn nieuwe single. En vandaag de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Deze single, If You Know What I Mean. Hier is Neil Diamond.

0: know what I mean.
1: Van Neil Diamond, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Nieuw op nummer 15. We gaan naar nummer 14, stijgen van 21 naar nummer 14. The Four Seasons met Silver Star.

Ja, ik vind het een heerlijke plaat. Silver Star van de Four Seasons. In de tweede week van 21 naar 14. En in de derde week van 18 naar 13. I never loved a woman the way I love you. Ja, John Russell. Het was eerst Big John Russell, want hij was aardig groot en breed. Ja.

Ja, dat is ook de titel van de plaat. I Never Loved a Woman Like the Way I Love You. John Russell. In de derde week van 18 naar 13. En van 16 naar nummer 12. De Rotterdamse kraammachinist. We hebben het over Lee Towers. Met You Never Walk Alone.

You Never Walk Alone van Litouwers. In de tweede week van 16 naar nummer 12. En ook in de tweede week van 19 naar 11 stijgend. The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie.

Tonight's the Night van Rod Stewart, van 14 naar nummer 7. En we gaan naar de oudste plaat in de lijst uit het jaar 1956. En dat stijgt nog steeds. Van 5 naar 4, Blueberry Hill van Fats Domino.

0: Burial van Fats Domino. Op nummer 4. En op nummer 3 staat Voor Niets van Bob Bauer.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor.

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Ja, toch nog één weekje nummer 1 gestaan. Jungle Rock van Henk Marzel. In de zesde week van 1 naar nummer 2. Hey, ik wens u nog een heel fijn weekend. En wat de tijd betreft, ben ik gewoon volgende week weer met... Wel, volgende week vrijdag. En dan van 5. Van 5 naar 8. Ja, zeker weten. Maar we gaan eruit met de Schotse band Sutherland en Sutherland Brothers en Quiver. Met hun nummer 1. Deze week stijgen van 3 naar nummer 1. Met Arms of Mary. Hey, fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

En dan gaan wij naar Parijs, F. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg, chef. Dan zijn wij op de goede weg, chef. Kom, ga mee. Ga mee.

en met de handen onder de rokken, chef, voel jij je nog eens een echte vent. En ben jij dan nog triest, dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hart stom, chef. Dan drinken wij dit oude lijf weer om jong. Nee, chef, je gaat niet dood omdat je hart breekt, omdat een valse blonde, een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met je keel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, chef, je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: happy.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen.